0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
0: Oog Radio.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

Dit is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Live vanuit de studio van Oog Radio is dit Goedemorgen Groningen met Paul en Hans.

0: Je oogweekend is begonnen. Earth and Fire en Weekend. Van de vorige week overleden Journey Kaagman. Ze werd 79 jaar. En leuk dat je er weer bij bent. Bij een nieuwe uitzending van Goedemorgen Groningen.
1: Goedemorgen Groningen. Nou,
0: ja, en ik zit hier niet alleen.
1: Nee, ik ben er ook.
0: Ja, Hans, ja. Welkom in de show.
1: Ja,
0: vorige week al een beetje gesnuffeld hier.
1: Ja, wij hebben te veel radio gemaakt deze week, Paul. Ik heb niks meer tegen je te zeggen. Nee, komt goed.
0: Ja, mocht je nou afgelopen week niet hebben geluisterd. Deze week was de Keiweek.
1: Ja.
0: OG heeft veel uitzendingen gemaakt. En daar hebben wij samen echt wel een flink stokje aan bijgedragen.
1: Ja, tussendoor nog even een ochtendshow gedaan.
0: Dus als er soms wat kattig klinken. Ja, we zijn niet flauw van elkaar, maar we hebben elkaar wel veel gezien deze week.
1: Ja, het was heel gezellig. En vanochtend werd ook heel gezellig. We hebben een heleboel leuke items.
0: Ja.
1: Gasten, komen mensen langs in de studio. Het is één groot feest.
0: En hoe is het met het weer vandaag, Hans?
1: Dit zeg jij, omdat ik hier met een drijfnatte broek sta. Dit vind jij heel grappig, want jullie waren met de auto en ik ben door de regen naar de studio gefietst.
0: Ja, ja. En verschillende zijn, hè, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Gaan we even naar het korte weer.
1: Ja, vandaag zijn we even verlost van het hete zomerweer. Het wordt een stuk aangenamer met temperaturen tussen de 23 en 25 graden. De zon komt regelmatig tevoorschijn, maar er trekken ook flink wat wolkenvelden over. En lokaal kan er dus, point taken, een bui vallen. En daarbij is er zelfs een kleine kans op onweer. Er staat ook een matige noordenwind en die zorgt ervoor dat het buiten wat frisser aanvoelt. Ik vind dit jammer, Paul. Ik heb een buurtbarbecue vanavond.
0: Oh, ik vind het eigenlijk best wel lekker dat even weer de toon is even gematigd, zeg maar.
1: Oh, maar toch. Ja, goed. Straks gaan we het nog even hebben over de onlangs overleden burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen. En daarvoor hebben wij een collega aan de telefoon. Maar voor nu
0: gaan we luisteren naar Mojo en Lady Hear Me Tonight in Goedemorgen Groningen.

0: tien over negen geweest. Je luistert naar Oog Radio, Mojo en Lady Hear Me Tonight. Ja, we gaan het even hebben over het nieuws wat de afgelopen weken binnenkwam. Jacques Wallagen, die is namelijk op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang de burgemeester van Groningen en groeide uit tot een van de bekendste gezichten van de stad. We gaan erover spreken met Echo van Oosterhout van Oog TV over de betekenis van Wallagen voor Groningen en hoe de stad hem zal herinneren.
1: Goedemorgen, Echo.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het nieuws kwam hard binnen deze week, merkte ik bij veel mensen.
2: Ja, dat was zeker zo. Want ja, wat de betekenis van Wallagen voor de stad was nogal groot. En, en hij is natuurlijk heel bepalend geweest voor een tijdperk, zeg maar, in de stad Groningen.
1: Ja, want hij was burgemeester van 98 tot 2009. Wat voor burgemeester was het?
2: Het was een burgemeester van alle Groningers. En ik denk dat hij zo ook wel... ik denk dat de Groningers van Jacques Wallagen hielden.
1: Ja, en hij ook van de Groningers.
2: Hij hield zeker van de Groningers. Dat is een ding wat buiten kijf is.
1: Ja, ja. Waar merkten we dat aan?
2: Nou ja, laten we zeggen zijn betrokkenheid. Hij heeft natuurlijk een uitstapje gemaakt naar de landelijke politiek.
1: Ja.
2: Nou ja, een uitstapje. Hij is... minister geweest van onderwijs en sociale zaken. Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer.
1: Ja, van de PvdA, toch?
2: Hij was
1: een
2: belangrijke steunpilaar voor Kok. Maar uiteindelijk, toen hij de gelegenheid kreeg om terug te keren naar Groningen, heeft hij dat met heel veel liefde gedaan.
0: Ja, hoe werd hij destijds ontvangen, Echo?
2: Hij nou in Groningen.
1: Ja, Kok zei dat, toch?
2: Ja.
1: Ja, hoe werd hij ontvangen? Zei,
2: dit is mijn thuis. Groningen is mijn thuis.
1: Ja, mooi. Hoe werd hij ontvangen toen hij terugkwam?
2: Hij werd heel goed ontvangen. Iedereen zag ook wel dat deze man thuis kwam.
1: Ja. Ja, want hij was heel belangrijk voor flink wat veranderingen in Groningen. Kan je een paar dingen opnoemen die in zijn ambtstermijn zijn gebeurd?
2: Nou, als heel jonge man, zeg maar, toen zat hij nog in de fractie van de gemeenteraad. En toen werd hij wethouder. En toen heeft hij samen met Max van den Berg hebben ze het verkeerscirculatieplan ingevoerd, waarin het centrum van de stad, zeg maar, opgedeeld werd in vier kwarten.
1: Ja.
2: En je kon van de ene kwart niet meer in de andere kwart komen. En dat was allemaal bedoeld om het verkeer in de stad beter te regelen. Het was een heel spraakmakend plan. En het heeft heel veel consternatie gekost toen het ingevoerd werd. Maar dat was eigenlijk zijn eerste betekenisvolle stap voor de stad.
1: Ja.
2: En toen later, jaren later, ja, toen kwam hij natuurlijk. Dan gaat het over het Groninger Forum. Het gaat over Groningen op de kaart zetten. Er zijn nogal wat dingen die hij gedaan heeft.
1: Ja, en jij hebt zelf ook een beetje persoonlijke geschiedenis met Wallagen. Hij heeft iets moois over jou gezegd bij zijn vertrek, toch?
2: Ja, ik kreeg een boek van hem. En daarin schreef hij: met dank voor je verre journalistiek. Okay. Ik heb met Jacques Wallagen natuurlijk een hele tijd... We hadden toen een radioprogramma, dat heette Oog Forum. Dat werd vanuit de bibliotheek uitgezonden op vrijdagmiddag. En jarenlang was een rubriek in dat programma van Oog Forum de Week van Wallagen. Dus wij gingen iedere week op vrijdag of op donderdag met Wallagen praten. En dan blikten wij terug op de week. En ja, het leuke was dat kon overal over gaan. Hij kon gewoon zeggen waar hij het over wilde hebben. En dan gingen we het daarover. Nou, en dat was een heel leuk onderdeel van dat programma. De Week van Wallagen.
0: Ja, en je kreeg wel een heel groot compliment ook van Wallagen. Want een van de laatste afscheidsinterviews die hij gaf toen hij wegging uit Groningen, was dat jij een van de beste vragen aan hem stelde.
2: Ja, hij was Over dat afscheidsinterview was hij zeer tevreden. Ik heb het nog even teruggekeken en ik vond het eigenlijk ook wel een. Behalve de tijd. Het is natuurlijk dat je bijna een half uur met iemand praat. Dat komt niet zoveel meer voor.
0: Nee. Ja. Nee, want dat is tegenwoordig wel veranderd. Hoor ik je zeggen.
2: Ja, laten we zeggen, de media zijn wat hyperig. En dat was bij Wallagen. Nou, en moet ik zeggen, dat was ook altijd zeg maar zijn beschouwende kant. Dit was natuurlijk een sociaal-democraat in hart en nier. Die, laten we zeggen, ook naar de Partij van de Arbeid wel keek met enige zorg. Omdat de Partij van de Arbeid zeg maar steeds meer idealen losliet. Dat vond Wallagen heel erg. Hij was een sociaal-democraat in hart en nieren.
1: Ja, nou, hij gaat zeker gemist worden, dat is duidelijk. Op onze website staat een prachtig in memoriam, met onder andere dat afscheidsinterview wat jij met hem gehouden hebt. En vanaf maandag ligt er vanaf 8:30 een condolence boek in het stadhuis, waar inwoners zeker een heleboel boodschappen gaan achterlaten, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel. Ik denk dat daar echt op gereageerd gaat worden.
1: Ik denk het ook. Dankjewel, Echo. En een heel fijn weekend verder.
2: Ja, jullie ook, hè.
0: Bedankt. Doei, Echo. Fijn weekend.
2: Joe, hoi.

Beyoncé, Irreplaceable op hoog. Zometeen kijken we even wat er op de agenda staat. Het is natuurlijk zaterdag. Het hoor je naar Justin en Jack Style. En het is Turn the Lights Off op hoog.

0: Oogradio en Justin Jackson en Turn the Lights Off. Nou, we laten ze gewoon even aan. Wat dacht je daarvan?
1: Lijkt me een goed idee.
0: Want wat staat er vandaag op de agenda?
1: Nou, een heleboel. Hou je van wandelen? Loop dan eens naar Sign aan de Winschoterkade, vlakbij de Oosterhaven in stad. Ze hebben daar een kleine tentoonstelling in hun etalage van een kunstenaar, Nasma Alshufta. En dat zijn allemaal piepkleine kamertjes. Ze zijn gemaakt naar aanleiding van de lange tijd wachten in AZC's, waar Nasma dus zelf ook heeft gezeten. Die ervaringen van het wachten van veel verschillende bewoners van de AZC's zijn in die kamertjes in beeld gebracht. Ik loop hier vaak langs. Dit is vlakbij mijn huis. En ik zie elke keer iets nieuws.
0: Oh, wat leuk.
1: Het is echt, het is heel beklemmend, al die kleine kamertjes. Maar het geeft ook een heel interessant beeld in wat die mensen ervaren. Dus
0: je moet geen claustrofobie hebben, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Maar ja, naar kijken kan natuurlijk vanaf de straat. Dus dat,
0: ja, dat is prima. Gaan we vanaf de kunst naar het Universiteitsmuseum. Want die presenteert samen met het Grafisch Museum Grid een tentoonstelling die heet Puin, Hoop. Het gaat over de jaren 80 van de vorige eeuw. Daar kun je stappen in een wereld die veel verschilt van de onze. Maar eigenlijk ook weer bijna dezelfde mensen. Bijna dezelfde problemen en bijna dezelfde puinhoop. Vandaag en morgenmiddag van 12 tot 5 uur kun je dat aanschouwen.
1: Ja, en in de graanfabriek wordt vandaag het onderonsje georganiseerd. Het begint al om 3 uur vanmiddag. Het onderonsje is gevuld met house, tech house, techno en hard dance. Ja, ga lekker los. De graanfabriek vind je aan de Helsinkistraat en die langs de Osloweg richting industrieterrein Euvelgunne loopt. Jouw muziek, Paul?
0: Mijn muziek?
1: Dit?
0: Ja.
1: Techno?
0: Ik ben van de hardstyle.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar ik heb ook één duo dat ik helemaal geweldig vind.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En dat weet je toch? Heb ik je net verteld?
1: Bert en Ernie.
0: Nee.
1: Oh.
0: Susanne Freek.
1: Tuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Ook mooi.
0: Ga je horen op Oog. Dit is goud.

0: Suzanne Freek en Goud. Gaan we nu naar het nieuws.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is iets na 9:30. Mijn naam is Eline met het nieuws uit Groningen. De verkeersveiligheid op de Bornholmstraat in Groningen staat opnieuw ter discussie na een dodelijk ongeluk. Op de kruising met de Antwerpenweg kwam afgelopen dinsdag een 60-jarige fietster om het leven na een aanrijding met een auto. Volgens cijfers uit het P2000-netwerk zijn in de afgelopen 1,5 jaar 18 keer ambulances uitgerukt voor verkeersongelukken op de Bornholmstraat. De bedrijvenvereniging Zuidoost waarschuwt al langer voor de onveilige situatie en pleit voor maatregelen zoals verkeersdrempels. Ook een verkeerspsycholoog stelt dat de brede weg automobilisten uitnodigt om harder te rijden, waardoor kruisingen extra gevaarlijk worden. De gemeente wacht het politieonderzoek naar het dodelijk ongeluk af en bekijkt daarna of aanvullende maatregelen nodig zijn. Bakkerij Parkweg aan de Parkweg in Groningen gaat binnenkort weer open. De bakkerij sluit eerder dit jaar na het faillissement van de Van der Kloet Beukenveld. Enkele oude medewerkers hebben de winkel overgenomen en zorgen daarmee voor een doorstart. De winkel is inmiddels flink vernieuwd met een nieuwe vloer, markiezen en frisse witte-grijs uitstraling. Wanneer de deuren opengaan is nog niet bekend, maar de bakkerij roept klanten op om ontwikkeling in de gaten te houden. De politie is op zoek naar een grijze Volkswagen die mogelijk betrokken is bij een explosie in de Weijert. De auto reed kort na de explosie weg van een Multatuli-straat. De explosie vond donderdagochtend plaats bij een woning in de wijk. De politie roept getuigen op om zich te melden en vraagt om eventuele camerabeelden van de auto. Het weer. Vandaag maakt het zomerse weer plaats voor wat wisselvalliger weer. Met een matige noordenwind wordt het koeler met een temperatuur van 23 tot 25 graden. Er zijn zonnige perioden, wolkenvelden en buien. Ook is er kans op onweer. Morgen wordt het nog koeler met een temperatuur van 22 tot 23 graden. Het is daarbij wel overwegend droog en geregeld een zonnige periode. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze social media en de Oog-app.
0: Dankjewel, Eline.
1: Het weekend van Oog Radio. Oog.
3: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Louis Capaldi op Hoog Radio en Before You Go. Wist je dat hij dit jaar naar Groningen komt?
1: Echt waar? Heb je al kaartjes?
0: Nee, ik heb geen kaarten.
1: Oh, dat zou je misschien wel moeten doen. En weet je hoe je die dan aan je vrouw kunt geven, Paul?
0: Ja, maar ik ga op vakantie.
1: Oh.
0: Naar Zuid-Frankrijk.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Nee, Louis Capaldi die komt op Hullabaloo.
1: Ah.
0: En dat is natuurlijk ook in Groningen. Want we gaan zo meteen even lekker bijpraten over FC Groningen.
1: Heb jij favoriete filmen? Onderwerp.
0: Ja?
1: Ja. Ja, ja?
0: Wie is jouw favoriete speler van FC Groningen, Hans?
1: Die met de kortste broek.
0: Die met de kortste broek. Nou, gaan we straks even vragen wie de kortste broek aan heeft.
1: Aan wie? Aan Joey?
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Misschien weet je dat wel. Lady Gaga nu en Just Dance.

0: Lady Gaga en Just Dance bij Goedemorgen Groningen. Gaan we even praten met Joey Keizer.
1: Ja, iedere week praten we met Joey over het laatste nieuws bij FC Groningen. De eerste speelronde zit er inmiddels op. Er zijn 3 punten verdiend in de Euroborg. En er werd dus gewonnen van FC Utrecht. Nou, Joey is namens Oog de clubwatcher. Dus de ideale persoon die we kunnen vragen naar de komende wedstrijd. Goedemorgen, Joey.
2: Hele goede morgen.
3: Een goede morgen. Joey, laten we beginnen met de vorige wedstrijd. Wat viel jou het meeste op tegen Utrecht?
2: Ik had iets meer verwacht van Utrecht. Ik wil niet afdoen aan de prestatie van FC Groningen. Maar ik vond de weerstand wel verrassend laag. Maar ja, Groningen is eigenlijk geen moment in de problemen gekomen. Zelfs niet in het laatste half uur waarin Utrecht wel probeerde te stormen. Ja, hadden ze een schot voorlangs van Blake. Die was nog wel gevaarlijk. En Fase met een goed optreden.

0: Ja, hey, maar het ging dus eigenlijk best wel goed voor zijn eerste wedstrijd. Zag je nog verbeterpunten?
1: Ja, ik denk vooral, en dat is ook wel iets wat we vorig seizoen hebben gezien, dat er soms te veel ruimte achter de verdediging van FC Groningen komt. Ja. Sorry, ik ben een beetje schor. dat er dan grote kansen worden weggegeven. En gelukkig heeft FC Groningen een hele goede keeper met Etienne Fase. En die heeft Groningen echt op de been geholpen, op de been gehouden tegen Utrecht.
2: Ja.
1: Dat minder grote kansen weggeven met die ruimte achter je verdediging. Ik denk dat dat een groot verbeterpunt is. Ik weet ook niet hoeveel je op dit moment kan verwachten met een verdediging die toch behoorlijk anders is dan het vorige seizoen.
2: Ja.
1: En als ik dan nog een ding kan noemen, en daar heb ik het ook met Lukien over gehad tijdens de persconferentie, in het laatste half uur met een voorsprong, of in het laatste kwartier met een voorsprong, ja, gewoon blijven voetballen en niet achteruit gaan lopen. Want je moet blijven doen waar je goed in bent, zegt Lukien. Ja, dat is gewoon voetballen.
0: Ja. Zondag reist de FC in. Ik word er ook schor van, joh. We hebben allemaal een keiweek gehad, geloof ik.
1: Besmettelijk.
0: Ja, zondag reist de FC naar Den Haag. Tegen ADO wordt er gespeeld. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, wederom een open wedstrijd. ADO is ook een ploeg die wil voetballen. Speelt ook thuis. Dus zullen ook aan hun publiek willen laten zien van, we gaan er vol op. Op zich, als je kijkt naar de bookmaker odds, dan ligt het redelijk dicht bij elkaar. Maar ik verwacht toch wel met de kracht die FC Groningen heeft, dat ze licht favoriet zijn.
2: Ja, en welke speler vond jij er echt bovenuit stijgen? Want we hebben natuurlijk het tweede doelpunt van Bergen. Die was natuurlijk wel opvallend. De interview, jij vroeg volgens mij ook, was het bewust?
1: Ja. Ja, hij zegt van wel en ik geloof hem. Je ziet ook op welke manier die met zijn linker naar de verre hoek stuurt. Geniaal doelpunt. Ik vond Van Bergen absoluut een van de uitblinkers afgelopen zondag. Als ik er één iemand moet uitlichten, Van Bergen, Fase, keepte heel erg goed.
2: Ja.
1: Middenveld stond ook prima. Maar goed, ja, Van Bergen, ook met de interesse die AZ heeft gehad natuurlijk. Je ziet gewoon dat hij dat hij misschien wel toe is aan een stap hoger. Hij wordt niet verkocht door FC Groningen. Dus daar gaat FC Groningen nog wel veel plezier aan beleven dit seizoen.
2: Ja, want inhakend daarop, jij had een interview met hem. En toen vroeg jij een bepaalde vraag. En hij dacht dat jij het over een transfervraag had. Maar dat was heel anders bedoeld. Hoe ging dat?
1: Dat was met Schreuders inderdaad. Ja, dat was met Schreuders. Die staat nu staat hij op de rechtsbackpositie. En ik vroeg aan hem van, is dat iets blijvends? Blijf jij daar spelen? En toen begon hij over dat hij niet zeker weet in het voetbal en dat er niks speelt. En dat hij daar niks zinnigs over kan zeggen. Ik weet niet wat daar achter zit. Ik probeer er niet al te veel achter te zoeken. Maar goed, Schreuders is natuurlijk ook wel iemand die zo nu en dan in verband wordt gebracht met een transfer. Dus dat is wel iemand die eventueel nog zou kunnen vertrekken, ja.
2: Ja, en over afgelopen weken, je stem, was dat op de keiweek?
1: Nee hoor, absoluut niet. Nee, ik heb me heel erg goed gedragen. Ik denk dat ik misschien een virusje te pakken
0: heb. Oké, oh jee. Heb je dan nog wel stem om morgen te schreeuwen tijdens de wedstrijd?
1: Ik hoop dat het beter is dan nu in ieder geval.
0: Komt vast goed.
2: Even een dagje rust en het weer is er ook na, dus wat dat betreft.
1: Precies.
2: Hey. Joey, heb ik jou een laatste vraag nog even? Want we houden natuurlijk een soort voorspellingpoeltje bij. Vorige week zei jij 2-0 voor FC Groningen. Dat werd 2-1. Wat wordt het morgen?
1: Zeg ik weer 2-0 voor FC Groningen.
2: Weer 2-0. Gaan we die opschrijven en dan spreken we jou volgende week weer. Dankjewel.
1: Goed.
2: Wat denk jij, Hans? Tegen ADO?
0: Ik denk de bal is rond.
2: Oh ja, en het... als het veld er maar, velden moeten goed bij liggen. Ja, voetbalschoenen.
0: Ja, fluitje, scheidsrechter. Nee, dat is alles wat ik weet van voetbal.
2: 3-0.
0: 3-0. Oké, ik ga met jou mee.
2: Oké. Krijg je nu de Breakfast Club. Ride on track.

0: We are wide on track met de Breakfast Club. Hier op Oog Radio.
1: Toepasselijk.
0: Ja. Ja, wat was jouw ontbijt vanmorgen?
1: Heel snel wat yoghurt. Ik had heel veel te doen vanochtend voordat ik naar de studio moest. Ja.
0: Huh?
1: Maar we hebben net een koekje gekregen van...
0: Ja, het was even wegwerken, hè?
1: Van de nieuwslezer.
0: De microfoon openging.
1: Ja.
0: Maar deze week, ben je een beetje bijgekomen? Gisteren had je in ieder geval tijd om bij te komen van de keiweek.
1: Nee, het is heel grappig dit. We hebben natuurlijk de hele week radio gemaakt. Oog had allemaal radioprogramma's over de keiweek.
0: Ja.
1: Toen ik in Groningen studeerde, heb ik nooit iets met een keiweek gedaan. Toen ik in Groningen kwam wonen, nooit iets met een keiweek gedaan. En ik heb de afgelopen week met Oog meer meegekregen van de keiweek dan in de afgelopen 15 jaar.
0: Ja.
1: Het was ontzettend leuk. En ik heb Lisa van Darling ontmoet.
0: Dus ja, dat voel je te gek, hè?
1: Ja, mijn week is helemaal goed.
0: Maar ze heeft er helemaal een vlog over gemaakt op TikTok, Instagram.
1: Ja, en wij zijn elkaar ook aan het delen nu. Ik ben op haar story geweest met mijn foto met haar. Dus ik...
0: Ik moet je toch eerlijk bekennen, ik had nog niet zoveel met haar, maar toen ze daar was, dacht ik, is eigenlijk wel een heel leuk typetje.
1: Dus ja, maar het is gewoon fantastisch. Het is gewoon leuk.
0: Maar Merlijn, onze verslaggever,
1: ook
0: die hebben
1: we
0: ook even op pad gestuurd. Ook heel leuk.
1: Ja.
0: Wat heeft hij gedaan?
1: Een heleboel. Hij heeft allemaal interviews gehouden. En ik denk dat hij in dit geval vooral op zoek is geweest naar wat de stadjers van de keiweek vinden.
0: Ja, en daar gaan we even naar luisteren. Merlijn, here you go.
2: Ja, de keiweek is voor studenten natuurlijk hartstikke leuk, maar wat vinden ze startjes eigenlijk van de keiweek?
3: Nou, ik vind het geweldig, al die jonge mensen weer in de stad. En ik verbaas me erover. Al, ze zien er allemaal hetzelfde uit. Lang blond haar. En de mannen. En nu om deze tijd zie ik dat er al deze en geen wat bier gedronken hebben. Zo walken ze hier een beetje rond en zo praten ze ook met elkaar. Maar ik vind dat, het houdt de stad in leven.
2: Dag mevrouw, wat vindt u van de keiweek?
4: Ik heb er nog niet zo heel veel van meegemaakt, eerlijk gezegd. Ik woon net even buiten het centrum, maar wel met heel veel studenten om me heen. En nou, het enige wat ik van heb gemerkt is dat een klein groepje studenten door de stad liep in roze shirtjes. En een paar organisatoren die dan driftig riepen, kom op, deze kant op. Maar dat is het enige.
2: En de afgelopen jaren?
4: Ik heb er zelf ook al mee gedaan, maar dat is jaren geleden natuurlijk.
2: En wanneer was dat?
4: In 1975.
2: En heeft u daar nog mooie herinneringen aan?
4: Nou, ik heb er wel vrienden gemaakt, ja. Ik zat in een heel leuk keigroepje. En daar heb ik twee vrienden aan overgehouden. Die zie ik nu niet meer, maar ik heb ze heel erg lang heb ik ze meegemaakt. Ja, en het is heel belangrijk om je thuis te voelen in deze stad. Er is ontzettend veel te doen en je moet een beetje weten waar je voor wat terecht kunt. Maar Groningen is een ontzettend bruisende stad. Ik kan het weten. Met 60.000 studenten.
2: En je woont er al een poos.
4: Ik woon er al een poos. Ja, en over het algemeen gaat het samenwonen met degenen die er al lang wonen. De inwoners van de echte stadjes. Gaat uitstekend. En af en toe wat herrie bij ons op het pleintje achter. Maar als we er wat van zeggen, dan gebeurt dat ook niet meer. Dus wij hebben daar weinig last van, om het zo maar te noemen. Bovendien vind ik het ook erg gezellig. Want je hoort ook eens wat andere talen op straat. Engels, Spaans, misschien zelfs Arabisch. En ja, dat vind ik toch wel. Dat geeft wat internationale allure aan deze stad. En daar hou ik zelf wel van.
5: Druk. Wel leuk.
2: Wel gezellig dus.
5: Ja, zeker gezellig.
2: En bent u vroeger zelf ook keiloper geweest?
5: Nee. Ik ben 15 jaar begonnen te werken.
2: De conclusie, Paul. De stadjers vinden de keiweek maar al te gezellig.
0: Nou.
2: Tot naar jou.
0: Ja, dankjewel, Merlijn. Ja, nou, ik ben wel blij dat de stadjes het gezellig vinden. In principe ben jij ook een stadjer, hè?
1: Ik woon in Groningen, dus ja, ik voel me wel een stadjer.
0: Wat vind jij van die studenten?
1: Ik vind het leuk. Ik vind het ook altijd lekker als ze even weg zijn in de zomer. Maar als ze dan terug zijn, denk ik ook, oh ja. Ja, nee, dit is wel beter.
0: Ja.
1: En wij hebben de leukste studenten van Nederland, hè? Niet vergeten.
0: Ja. Nou, helemaal goed. Mm-hmm. Het is een speciale dag, hè, vandaag?
1: Ja, het is een hele speciale dag. Klinkt heel dramatisch, mijn stiefmoeder. Maar mijn stiefmoeder Nelly is jarig vandaag, dus ik wil even een liedje voor haar draaien. Dat vind ik gewoon leuk.
0: Ja, en welk liedje is dat dan?
1: Dat is Lizzo, Hey Girl, It's Your Birthday. En Ik vind dat gewoon een heel lekker nummer. Dus Nelly, deze is voor jou.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan €9 miljoen waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de 1e ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Live vanuit de studio van Oog Radio is dit Goedemorgen Groningen. Met Paul en Hans. Goedemorgen.

0: 7 minuten over 10. Als je net wakker bent. Goedemorgen Groningen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Hans.
1: Zijn we weer.
0: Het eerste uur hebben we ons doorheen geslagen.
1: Ja, na een hele drukke week. We zijn er toch maar mooi weer. En het klinkt allemaal nog best goed.
0: Ja, en afgelopen week natuurlijk de Keiweek. Ja. Maar er zat alweer iets nieuws te popen.
1: Ja, het volgende grote evenement in Groningen is natuurlijk Noorderzon. Het einde van de zomer en het begin van het culturele seizoen. En daarvoor hebben wij zometeen een hele gezellige gast in de studio. Nico van der Wijk, theatermaker in het Noorden. En die gaat ons van alles vertellen over zijn voorstelling voor Noorderzon. Dus blijf hangen.
0: Dat zou ik ook doen. En stuur ook je berichtje 050 5715 815.
1: Ja, met vragen voor Nico misschien wel.

0: The Rolling Stones op Hoog Radio en Anybody See My Baby. Gaan we alvast even een beetje vooruitblikken op Noorderzon.
1: Ja, ik denk niet dat er een onderwerp is op Oog Radio dat we meer hebben besproken in het lokale nieuws dan de Gerrit Krolbrug. En die brug werd in 2021 weggehaald nadat een schip tegen de brug was gevaren. 5 jaar later wachten bewoners nog altijd op een nieuwe brug. En is de tijdelijke noodbrug zelfs alweer weg. Dat vraagt natuurlijk om actie. En precies daarover gaat de voorstelling van Nico van der Wijk, Anne Geerte aan de Wiel en Jorrit Boonstra op Noorderzon. En de voorstelling heet Gerrit Rebridge. Belooft een humoristische voorstelling over bruggen bouwen, actie voeren, bureaucratie en zelfs een beetje vergeten liefde te worden. Nico van der Wijk is bij ons in de studio in Goedemorgen Groningen. Goedemorgen Nico.
2: Goedemorgen.
1: Dat was een heleboel informatie. Klopt het ook een beetje? Gaat het ook echt over?
2: Nou, die vergeten liefde, die zit er niet meer in volgens mij.
1: Oh, oké. Okay. Dat staat nog vergeten op de website van Noorderzon.
2: Ja, dat kan, maar dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Het gaat altijd over liefde.
1: Die is dus ook vergeten.
2: Daarom. Dus, dat is verder niet zo heel erg, nee.
1: Ja, hey, hoe ben je op het idee voor deze voorstelling gekomen? Moet je zelf elke dag een stuk omfietsen omdat je niet meer over die brug kan? Of?
2: Nee, Jorrit die woont in Bijen. En die heeft een vriendin en 3 kinderen. En die maken dus elke dag mee. Die moeten veel naar de stad. Dat ze altijd maar weer over die nu die hellingbaan en zo moeten. Ja. En straks gaat die brug er ook gewoon uit. En hij is eigenlijk al een paar jaar best boos en kwaad over hoe dat allemaal is bedacht en hoe het is gegaan. Dus, en ik ken Jorrit al heel lang en wij maken wel vaker samen voorstellingen. En toen zei hij ook een keer van, ik zou wel een keertje wat over de Gerrit Krolbrug willen maken. En dat vond ik eigenlijk een superleuk idee. Ook uiterst geschikt voor Noorderzon. Dat gaat toch over Groningen. En wie bezit de stad, is een van de thema's van Noorderzon. Nou, voor mij de bewoners. En die hebben er heel veel last van. Als jij in Bijen woont en je wilt naar de stad. En je wilt vanuit de stad wil je weer terug. En die brug gaat er straks En het is ook een beetje onafvolgbaar hoe het allemaal bedacht en besloten is. Dus het was tijd om daar eens wat aan te gaan doen. Dus toen ben ik een stukje gaan schrijven. En het is eigenlijk een beetje een pilot voor. We willen misschien nog wel een keer een groter project over de Gerrit Krolbrug gaan maken. Maar eerst maar eens even kijken of het aanslaat bij het publiek. En of de mensen willen komen om naar zo'n voorstelling te kijken. Ja. En, dus een kort stukje van 20 minuten over de perikelen rondom de Noorderzon. Of rondom de Gerrit Krolbrug.
3: Ja, en met wie maak je die voorstelling?
2: Met Jorrit dus en met Anne Geerte aan de Wiel.
3: Ja, en wat is jouw rol dan binnen de voorstelling zelf?
2: Mijn rol in de voorstelling is, ik heb de tekst geschreven. En ik ben begonnen met regisseren. En toen door persoonlijke omstandigheden ga ik nu ook spelen.
3: Oké. Okay. Ja. Vind je dat leuk?
2: Ja, ik vind spelen dol op spelen. Maar goed, ik speel dus eigenlijk de rol van Jorrit. Want Jorrit heeft wat persoonlijke omstandigheden. Daar ga ik verder niet over uitweiden. Nee. Het is niet heel ernstig of zo. Maar het was wel heel lastig. Dus toen was het handiger dat Jorrit gaat regisseren. Want hij kan ook goed regisseren. En dat ik nu ga spelen. Dus
3: De rollen zijn even omgedraaid.
2: Maar de tekst is vooral van mijn hand. Daar komt hij op neer.
1: Ja. En ik lees dat er behoorlijk wat humor in zit.
2: Ja, dat is altijd zo weer mijn stukken.
1: Ja, toch wel, hè? Ik heb wat van jouw stukken gezien inderdaad. Ik snap dit. Maar kan je eigenlijk wel grappen maken over zoiets als een ontbrekende kapotte brug?
2: Ja, je kan overal grappen over maken. Ja. En kijk, het verhaal is eigenlijk dat twee mensen besluiten om actie te gaan voeren om een nieuwe Gerrit Krolbrug te gaan laten neerleggen. En ja, dat is natuurlijk al een heel grappig gegeven, want hoe zou dat nou eigenlijk kunnen? Maar zij zijn overtuigd van dat die actie er moet komen. En ze zijn ook van overtuigd dat die actie gaat lukken. Dus het is eigenlijk een beginnend actiegroepje wat we gaan zien. Twee mensen en het publiek wat in de container zit, hoort ook bij de actiegroep. Dat is een beetje direct theater eigenlijk.
1: Nou, want je zegt container. Jullie doen dus een voorstelling in een van de theatercontainers op het Noorderzonterrein.
2: Ja.
1: De eerste vraag is natuurlijk, hoe is dat in een container theater spelen?
2: Dat is superleuk. Ja, je zit er vlak op als publiek, je zit er vlak op als acteur. Dus je kan je niet verschuilen achter trucjes of je moet gewoon echt fucking je best doen om de mensen te pakken. Ja. En ook om het vol te houden. Want je speelt ook iets van 6 of 7 keer op 1 dag. Ja. En ik heb wel eens meegemaakt, ik heb al vaker in een container gespeeld, dat je in de 4e voorstelling op een dag denkt van, heb ik dit nou al gehad? Of moet dat nou komen? Dus het is ook een soort uitputtingsslag die heel interessant is als acteur om elke keer te leveren.
1: Ja, en waarom dan op Noorderzon? Wat trek je daar zo aan?
2: Nou, ik vind Noorderzon, wat jij voor mij al zei in je beginpraatje, dat is gewoon de opening van het culturele seizoen. Je bent je komt altijd mensen tegen op Noorderzon. Iedereen is op vakantie geweest. En hoe gaat het? Hoe is het? En, ja, het is gewoon,
3: het is een beetje het einde ook van de zomer. Dus een beetje recap.
2: Recap, inderdaad. Ja. En er zijn altijd ontzettend leuke dingen te zien. Er zijn altijd hele leuke dingen te beleven. Dus ik vind Noorderzon eigenlijk het mooiste festival van het Noorden.
3: Ja, ja. En op Noorderzon zelf gaat ook wat veranderen. Want je moet nu de kaartjes digitaal kopen. Denk je ook dat jullie dat gaan merken?
2: Nou, het gaat niet om alle kaartjes, bij mijn weten. Voor mij de kaartjes van 4 tot 5. Dat klopt, want je kon voor de containers kon je altijd maar op de dag zelf kaartjes kopen. Nou, als je naar de voorstelling van 4 uur wil, dan moet je daar om 3:30 al zijn, bij wijze van spreken. Ja. En dat lukt niet iedereen. Dus nee. het is heel handig om...
3: Dus eigenlijk in positieve zin.
2: Ja.
4: Ja. Ja, het haalt niet het spontane karakter een beetje van het Noorderzon af?
2: Nee, want die voorstellingen van 4 uur of 5 uur... die waren meestal maar zo'n beetje 1/2 of 3/4 vol. En het kan ook vol als je gewoon al weet van ik kan dat online reserveren. En dan komt er mij dat gewoon beter uit. Als ik op de dag zelf geen tijd heb om die kaartjes te kopen, dan heb je dat al gedaan.
4: Ja, en dan weet je ook zeker dat je niet voor niets komt natuurlijk. Precies. Want jullie gaan natuurlijk uitverkopen elke voorstelling.
2: Ik ga daar wel van uit.
4: Ja. Ja. En heb je nog tips? Want je bent natuurlijk vaker heb je op Noorderzon gestaan. Heb je nog tips voor bezoekers?
2: Hoe bedoel je tips?
4: Nou, wat je denkt, ga echt dit bekijken of
2: ik moet eerlijk zeggen, onthouden. Het is best druk geweest met deze voorstelling. Dus ik zou zeggen, kom bij Gerrit Ruibrits kijken. En voor de rest zoek het lekker zelf even uit.
4: Hey, helemaal goed. Het Noorderzon Festival vindt plaats van 20 tot en met 30 augustus in het Noorderplantsoen. Tickets en meer informatie vind je op noorderzon.nl. En de voorstelling van Nico, Gerrit Ruibrits, is sowieso 6 keer per dag te zien. Van donderdag 20 tot en met maandag 24 augustus. Veel succes, Nico.
2: Dank je wel.
3: Dank je wel.

0: David Bowie op Hoog Radio en China Girl. Ja, wat gaan we zo meteen doen, Hans?
1: Wij gaan het hebben over de films. De vier films die je dit weekend absoluut niet wilt missen in de bioscopen in Groningen.
0: En dan de vraag, want wij brengen ze natuurlijk. Heb je ze ook allemaal gezien?
1: Nee, nog niet. Want ik heb films uitgezocht die echt net in de bioscoop draaien. Ik ga wel naar twee van de films op dit lijstje. Ik ga niet zeggen welke, maar luisteraars kunnen dus mij misschien nog tegenkomen in de bioscoop.
0: Ja, krijg je gewoon een meet and greet met Hans. De presentator van Oog.
1: Wauw.
0: Krijg je nu Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Warren en Fever Dream. Hans, dit weet je helemaal niet van mij, maar ik vind Alex Warren echt iemand die geniaal is. Ken je een beetje het verhaal van Alex Warren?
1: Nee.
0: Nou, dat ga ik je even meenemen. Alex Warren, die had op een gegeven moment geen huis. Dus hij sliep in zijn auto en hij had een vriendin gescoord online. Gescoord. Klinkt heel raar.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, die komt over en die emigreert bij hem in de auto. En zo zijn zij begonnen. En via een tv-serie zijn zij, beroemd geworden. En zo wonen ze nu in een villa.
1: Ja, niet meer in een auto.
0: Nee.
1: Gelukkig.
0: Ja, misschien sporadisch een keertje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus je hebt mensen die dat voor lol doen, maar het lijkt me toch heel vervelend om in een auto te moeten wonen.
0: Ja, en hij zingt altijd over zijn vriendin. Heel mooi.
1: Ah, dat is lief. Wanneer ga jij een liedje over jouw vrouw maken?
0: Nou, ik moet eerst een bosje bloemen kopen, volgens mij.
1: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Gaan we even kijken naar de films van deze week, of van dit weekend eigenlijk.
1: Ja, van dit weekend. Ik ben heel specifiek gaan zoeken. Ja. Ik heb Jim Queen. Het is een hilarische Franse-Belgische animatiefilm waarin je top-influencer Jim Perfect zijn gespierde imago ziet instorten wanneer hij besmet raakt met heterosis. Een virus dat hem langzaam hetero maakt. Samen met Twink Lucine stort Jim zich in een absurde, hilarische zoektocht naar een mysterieus geneesmiddel. Niet alleen om Jim te redden, maar ook om het uitsterven van de gay community te voorkomen. Nou, deze film die kun je dus gewoon lekker vandaag zien om 6:20... en om 9:30 in het Forum Groningen.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, ik vind dit ontzettend leuk. Maar het draait de hele week trouwens ook nog. Ik ga later deze week met een beetje mazzel met de mensen van Proud FM. Dus dit wordt gewoon heel gezellig. En dan The End of Oak Street. Aan de Oak Street wonende leden van het gezin Platt komen erachter dat hun buurt door een mysterieuze kosmische gebeurtenis naar een onbekende plek is getransporteerd. En dan snel dringt het tot hen door dat ze in deze inmiddels onherkenbare omgeving alleen kunnen overleven als ze samenwerken. Dus onder andere met Anne Hathaway. Dat is sowieso een goed idee om te kijken. Vandaag en morgen om 6:30 bij de Pathé. Dan Feestje. Ja, Minus, wie kent de film niet? Het bestaat 25 jaar, kan je nagaan.
0: Ik weet nog, toen ik die film zag, ik was helemaal verkocht.
1: Nou ja, ga mee dan. Ja. De film draait opnieuw vanwege dat 25-jarige jubileum. Tibbe is een verlegen journalist die zijn baan dreigt te verliezen totdat hij de bijzondere juffrouw Minus ontmoet. Minus beweert vroeger een kat te zijn geweest en helpt Tibbe dankzij haar kattencontacten aan bijzonder nieuws. Het is een verfilming van het gelijknamige kinderboek van Annie M. G. Schmid uit 1970. Dus heb je kinderen die die film nog niet hebben gezien en jij vroeg als kind wel, dit is het moment om ze mee te nemen. Want de film draait overal in Groningen. Morgen om 10:50 bij het Forum. Morgen om 12:45 bij het Forum. En morgen om 11:15 bij Kinepolis.
0: Ja, en afsluitend dan hebben we ook nog de Christoffers. De kinderen van een ooit gerenommeerde kunstenaar. En gespeeld een nog altijd briljante Ian McKellen. Zeg ik dat goed?
1: Ja, Ian McKellen. Heel goed.
0: En dan schakelen een kunstvervalser in om zijn onafgemaakte schilderijen af te maken. Ja, in de hoop hun erfenis veilig te stellen. Dat kan je vandaag ook checken om 11:45. Dus dan moet je nu snel zijn, schoenen aan. En morgen om 6:00. En dat is ook in het Forum in Groningen. Ja.
1: Het is bijna tijd voor het nieuws, Paul.
0: Ja, en die krijg je van Eline. Dus maak je daarvoor op. Maar ja, bij de ochtend hoor je je ook een beetje op te maken. Moet je een beetje wakker worden. Mm-hmm. Ben jij een beetje goed wakker?
1: Inmiddels wel, ja.
0: Ja, nou, dat is toch wel lekker. Maar dan gaan we dat samen met Wat Aans ook nog even doen. Je hoort ze met Wakker in Groningen.

0: Gaat even wat mis in de computer.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is iets na 10:30. Mijn naam is Eline met het nieuws uit Groningen. De Bornholmstraat in Groningen is opnieuw in het nieuws vanwege een dodelijk ongeluk. Dinsdag kwam een 60-jarige vrouw op de fiets om het leven na een botsing met een auto. In de afgelopen 1,5 jaar zijn er 18 keer ambulances geweest voor de ongelukken op deze weg. Bedrijven in de buurt vinden de weg al langer onveilig en willen bijvoorbeeld verkeersdrempels. De gemeente wacht het onderzoek van de politie af en kijkt daarna welke maatregelen nodig zijn. Bakkerij Parkweg aan de Parkweg in Groningen gaat binnenkort weer open. De bakkerij sloot eerder dit jaar na een faillissement. Enkele oud-medewerkers hebben de winkel overgenomen en zorgen daarmee voor een doorstart. De winkel is inmiddels vernieuwd met een nieuwe vloer, markiezen en een frisse wit-grijze uitstraling. Wanneer de deuren precies opengaan is nog niet bekend. Maar de bakkerij roept klanten op om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Timmerdorp Groningen wordt vandaag feestelijk afgesloten met een groot slotfeest op het terrein van Tuin in de Stad. Honderden kinderen hebben de afgelopen weken gebouwd en geknutseld aan hun eigen hutten. Tijdens het feest zijn er onder meer een vrijmarkt, muziek en eten en drinken. Burgemeester Roelien Kamminga en kinderburgemeester Lotta openen Timmerdorp officieel en bekijken samen de bouwwerken. Bezoekers kunnen betalen met de speciale Timmerdorp-munt, de Kiddo, waardoor het slotfeest een bijzondere afsluiting van de 13e editie wordt. De 11-jarige Sam fietste in 8 dagen van Maastricht naar Groningen voor zijn overleden vriend Dylan. Hij fietste elke dag ongeveer 50 kilometer en werd gisteren op de Grote Markt feestelijk ontvangen. Met zijn fietstocht haalde Sam ruim €31.000 op voor Kika. Veel meer dan zijn doel van €15.000. Sam wilde met de tocht zijn vriend Dylan herdenken, die bijna 1 jaar geleden overleed aan leukemie. Het weer. Vandaag maakt het zomerse weer plaats voor wisselvalliger weer. Met een matige noordenwind wordt het koeler met een temperatuur van 23 tot 25 graden. Er zijn zonnige perioden, wolkenvelden en buien. Ook is er kans op onweer. Morgen wordt het nog koeler met een temperatuur van 22 tot 23 graden. Het is daarbij wel overwegend droog en geregeld zonnige perioden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze social media en de Oog-app.
0: Dankjewel, Eline.
1: Het weekend van Oog Radio.
0: Je bent nog steeds bij Goedemorgen Groningen. En je gaat luisteren naar Justin Bieber. Dit is Sorry.
1: Oog.

0: Lekker actief vanmorgen met Head, Shoulders, Knees and Toes. Je hoort de Offenbach op Oog Radio. Gaan we het even over het volgende hebben. Want kinderen in de asielopvang die hebben vaak te maken met gezondheidsrisico's, trauma's en onzekerheid en frequente verhuizingen. En juist voor deze kinderen is continuïteit van jeugdzorg, gezondheidszorg van groot belang. Maar kinderen in de asielopvang dreigen vanaf oktober tijdelijk niet dezelfde toegang te hebben tot preventieve jeugdgezondheidszorg als andere kinderen.
1: Ja, 6 lokale kinderombudsmannen maken zich daar grote zorgen over en trekken daarom aan de bel. Ook in Groningen wonen kinderen in de opvang die hiermee te maken kunnen krijgen. Goedemorgen Groningen, spreek erover met onze eigen jeugdombudsman voor Groningen, Anja Jansen. Anja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Even meteen voor de luisteraar. Wat doet een jeugdombudsman eigenlijk?
2: Ja, goede vraag. Een jeugdombudsman komt op voor de belangen en de rechten van het kind in de gemeente waar zij jeugdombudsman is. En in mijn geval is dat Groningen. En rechten en belangen moet je gewoon heel breed zien hoor. De basis zijn eigenlijk het internationale kinderrechtenverdrag. Maar daar zitten zaken in als recht op veiligheid, recht op onderwijs. Dat kinderen hun stem mogen laten horen. Dat er geen beleid wordt gemaakt waar zij de dupe van zijn. En eigenlijk komt het erop neer dat wij vinden dat de belangen van kinderen altijd voorop moeten staan bij alles wat we met elkaar doen.
1: Nou, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die het daar niet mee eens zijn. jij trekt met 5 andere kinderombudsmannen aan de bel. Waarom?
2: Ja. Nou, in dit geval, je zei het al in je introductie, komt het er op de korte termijn gewoon plat gezegd op neer dat zo'n 20.000 kinderen in Nederland die wonen in een asielzoekerscentrum verstoken blijven van de meest basale jeugdzorg. En voor een maand of 9 zeker. En dat vinden wij gewoon onacceptabel. En je moet dan denken aan, ik ben zelf net oma geworden, dus ik zie dat zo gebeuren. Het kind krijgt een hielprikje, GGD komt langs om te praten over het voedingsplan. Binnenkort komt er een vaccinatie. Nou, al dat soort zorg dat wij allemaal wel kennen van onze kleine kindertjes. Dat gaat nu, als er niks gebeurt, een aantal maanden niet gebeuren bij de kinderen die in een AZC verblijven. En dat vinden wij niet acceptabel. Dat kan niet.
0: Ja, en wat zijn die gezondheidsrisico's voor kinderen in de asielopvang?
2: Nou, die zijn op zich niet eens zo heel veel groter dan voor andere kinderen.

0: groot gat tussen. En in dat gat vallen nu deze kinderen. Want dan is er dus tijdelijk geen opvang of geen gezondheidszorg voor hen beschikbaar.
1: Ja, ik vond het heel vreemd toen ik het las. Hoe kan dit zomaar?
0: Ja, nou, dat is precies ons punt ook. Want voor de korte termijn willen wij werkelijk iedereen die daar invloed op heeft. En dat zal vooral landelijk zijn, hoor. Dat realiseer ik me wel, dat je dat niet bij het College van Groningen neerlegt. Maar we kunnen wel met elkaar aan de bel trekken. En lokale politici hebben natuurlijk ook zo hun invloed in Den Haag. Maar hoe dat zo kan, ja, dat is niets anders dan een kwestie van, zo werkt het blijkbaar in de markt. De ene het contract houdt op en de ander kan om wat voor dan ook pas in juni, dus na een maand of 9, beginnen. En dat is eigenlijk ook ons belangrijkste punt, dat wij vinden dat publieke gezondheidszorg is publieke gezondheidszorg. En ook voor kinderen in een asielzoekerscentrum. We kunnen het toch niet met elkaar maken dat je in Nederland een soort van A-kindjes hebt en B-kindjes. A-kindjes zijn de kinderen die overal toegang tot hebben. En B-kindjes, omdat hun beentjes toevallig het eerst in een asielzoekerscentrum begrond raken, dat die zo opeens minder recht hebben op zorg. Dat kan niet. Dat is eigenlijk ons belangrijkste punt. Dus als je nog even doorredeneert, vinden wij het gewoon niet goed dat je dit aan de markt overlaat. Publieke gezondheidszorg voor alle kinderen die hier op Nederlandse bodem verblijven.
1: Ja, en voor de mensen die nu luisteren en die horen, ja, ik wil eigenlijk ook wat doen. Wat kunnen zij vanuit huis doen?
0: Vanuit huis, ja. Ja, ik zie dat dan zo voor me vanuit huis. Maar het signaal afgeven kan vanaf elke plek natuurlijk. Mm-hmm. Mensen die lid zijn van een politieke partij kaarten daaraan. Word boos op plekken waarvan je denkt dat je boos kunt worden. Ja. En net zoals wij als ombudsman ook doen. Hè, we benaderen de drie betrokken ministers. En ook onze gemeenteraad heeft uiteraard ook de brief gestuurd. Dus we hopen dat we wat op de trom kunnen slaan. En dat gebeurt al aardig, hoor. Het is ook heel fijn dat jullie daar aandacht aan besteden. Dat men toch in Den Haag denkt van, ja, dit kan zo niet anders. We moeten kijken wat de mogelijkheden zijn. En natuurlijk, er zijn Europese aanbestedingsregels. Dat begrijpen wij ook allemaal wel. Maar waar een wil is, is een weg. Mm-hmm. En die korte termijn, dat moet sowieso opgelost worden. En de langere termijn, en wat ik net zei, geen A-kindjes en B-kindjes. Elk kind heeft gewoon recht op dezelfde goede gezondheidszorg. Dat moet op de langere termijn zeker geregeld worden.
1: Ja, en kinderen mogen natuurlijk nooit de dupe worden van regeltjes. Ik denk dat het duidelijk is. Wij gaan dit in de gaten houden. Misschien spreken we je wel weer als het gelukt is. Ja. En voor nu heel erg bedankt, jeugdombudsman voor Groningen, Anja Jansen.
0: Dankjewel, hoor.
1: Fijn weekend.
2: Dag. Nou, goed om dat even aan bod gehoren te brengen. Ja. Gaan we zometeen even naar het sportveld, hè?
1: Toch weer terug, hè?
2: Terug?
1: Naar het sportveld.
2: Ja, ik kom daar nooit, hoor.
1: Nee? Oh, nou ja, dit is wel belangrijk. We moeten het er echt even over hebben. Breaking news.
2: Krijg je nu, doe maar.

0: de bom. En doe maar op het geluid van Groningen. Je luistert naar Goedemorgen Groningen, de laatste 10 minuten alweer. En dan hebben we lekker weekend van de radio.
1: Hebben we nog veel te doen.
0: Ja? Heb je nog veel te doen?
1: Nee, wij hebben nu nog veel te doen.
0: Oh.
1: Want jij hebt nieuws.
0: Er is zoveel te doen. Dat is ook een liedje. Ja, want ik ben actief bezig geweest deze week, hè?
1: Ja.
0: Zal ik je daar even mee naartoe nemen?
1: Of, ja, doe maar.
0: Of heb je daar nog iets over te vertellen?
1: Nee, dat was hem eigenlijk wel. Ik ga na afloop vertellen hoe leuk dit was om te zien.
0: Ja, ik moet hem even openen.
1: Nee, ik ga het even uitleggen. Het was natuurlijk Keiweek en we hebben Kei Radio gemaakt. Paul en ik onder andere met Saskia de pre-show.
0: Ja.
1: En daar hebben we nog een item van over. Want Paul is wezen sporten bij de Aklo.
0: En daar gaan we nu even naar luisteren.
2: We staan hier naast iemand in het rood.
3: Klopt.
2: En ik zie hier iets zwarts liggen op de grond. Met, wat zijn het? Twee handdoekjes?
3: Nee, het zijn twee schoenhoesen. Voor het schaatsen op een schaatsplank. Want wij zijn van de schaatsvereniging van Chas hier uit Groningen.
2: Ja, want het is natuurlijk wel een beetje moeilijk namaken een schaatsplank hier.
3: Klopt. Ik zie dat heel veel verenigingen best wel hun best kunnen doen met hun eigen sport nog een beetje voordoen. En wij hebben op deze manier onze allerbeste poging gedaan.
2: Ja.
3: En dat is met een schaatsplank. Want doordat de plank zelf glad is, of het doek, kan je in ieder geval zoveel mogelijk het schaatseffect nabootsen. En dat je die sok aan hebt, dan is het gewoon glad. En dan is het gewoon van de ene kant naar de andere kant schaatsen. En op die manier als het ware de schaatstechniek oefenen.
2: Oké. Nou, dan moet ik dat eens even gaan uittesten. Ik zal je vast voorbereiden. En houd het iemand als ik, die moet je dit niet laten doen. Dus laat het gewoon proberen.
3: Daarom.
2: Oké, wat moet ik doen?
3: Okay. Je doet dus bij de
0: hand. En toen begaf mijn microfoon het. Maar goed, ik ging de oefening dus doen. Ik deed een soort washandjes op mijn voeten. En daarmee ging ik schuifelen over een zwart oppervlak. Dat was super glad. En dat is gek met die temperaturen, want het was lekker warm. En ik deed dat met mijn houterige motoriek, want dat heb ik. Maar het lukte me wel. Eén ding, er is dus gefilmd, en dat kan je zien op de Instagram-pagina van Goedemorgen Groningen. En ik na afloop nog vragen, is dit wat voor mij? Of moet ik dit gewoon niet doen?
3: Ik denk dat je het beste kan aanmelden. En dan laat ik even in het midden of het goed genoeg gaat. Of dat je nog ervaring nodig hebt.
2: Nou, dankjewel. Dankjewel voor deze ervaring.
3: Helemaal goed. Top, dankjewel.
0: Ja, Hans, jij was daarbij, hè, afgelopen week.
1: Ja, ik heb het gefilmd. En ik heb daar een fantastisch bord zien staan. Jij moet deze sport blijven doen, denk ik. Want als jij dat blijft doen, dan heb jij straks de beste billen van Groningen.
0: Ja, er is ook nog even meer nieuws over Groningen. Want FC Groningen, dat is net bekend geworden, is in onderhandeling met AZ. En niet Tom van Bergen, wat we zo straks bespraken met Joey Keizer, maar Staaije Racing, die is op weg naar Alkmaar. Dat meldt het Dagblad van het Noorden zo net. AZ onderhandelde de afgelopen maanden met Groningen over Tom van Bergen. Maar blijkt nu dus naar Staaije Racing te gaan. Dus,
1: nou, breaking news. Dat, en we worden het hier bij Goedemorgen Groningen.
0: Wordt dus vervolgd. En omdat het ook bijna straks tijd is, we hadden meer nieuws in Groningen over een dakloze man.
1: Ja, en dat vind ik nog wel even belangrijk, want we hebben het natuurlijk over onze voormalige burgemeester Jacques Wallagen gehad. Maar er is nog een illuster gezicht uit de Groningse binnenstad overleden. Mihai, een bekend gezicht in de Groningse binnenstad dus, is overleden op 52-jarige leeftijd. Veel mensen kenden Mihai als een dakloze man met die enorme aanstekelijke glimlach in het centrum van stad. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin hij leefde, bleef hij opvallend vriendelijk en vrolijk. En Mihai was daarmee voor veel Groningers een vertrouwd gezicht in de stad, die hem onder andere sponsorde bij zijn fietstocht naar Roemenië. Heeft hij helaas niet afgemaakt, maar daarna nog wel een paar jaar in Groningen gewoond. Hij is ook nog even vermist geweest vorig jaar, maar ook daarvan kwam hij terug. En nu is hij helaas overleden. Stadsblog Sikkel meldt dat Mihai op maandag 17 augustus wordt herdacht op voor hem belangrijke plekken. Van 12 tot 20 over 12 is er een herdenking bij de ingang van de Jumbo, Euroborg aan de Bauma Boulevard. Mm-hmm. En vervolgens is er van 20 voor 1 tot 1 uur een herdenking bij het bankje voor de Subway in de Brugstraat.
0: Oh, wat mooi.
1: Dus Mihai, we gaan je missen.
0: Ja, mooi.

0: You're the heaven and I run up hoog. Het is alweer lekker druk in de studio.
1: Ja, wat doen al deze mensen hier, Paul?
0: Ja, Haren Doet komt zo weer langs.
1: Ja, Haren Doet het wat later, want wij lopen uit. Nee, komt goed, we gaan het inhalen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het vandaag?
3: Prima. Goed. Ja, regen.
0: Ja, ja, regen.
3: Jammer.
0: Ja, vind je het jammer?
3: Nou, wel dat het zo meteen zoveel is, ja, eigenlijk. Dat, ja.
0: Maar ja, niet maar jammer dat Haren Doet zometeen weer aan bod komt. Wat komt er bij jullie aan bod?
3: Van alles. We hebben het over het concert in drie delen. Dat is iets jaarlijks wat in Onnen en rondom Onnen gebeurt. Dit keer hier iets bijzonderder, iets meer bijzonder. Want ze gaan op de fiets in plaats van wandelend van locatie naar locatie. Dus je moet bewegen erbij. Het is een feest op zich. Daar een vooruitblik op. We hebben onze zomerse rubriek nog steeds met bijzondere plekken. Deze keer gaan we het hebben over een bijzondere plek die iedereen eigenlijk wel kent. Maar misschien het verhaal minder. Zuid-Laardermeergebied.
0: Oké.
3: Daar heb ik veel over te vertellen. Dus dat. We hebben een bijzondere zoektocht naar golfballetjes.
0: Oh?
3: Ja. Daar gaan we het ook over.
0: Het lijkt op paaseieren, maar dan iets groter.
3: Ja, je kunt ze niet eten.
2: Je moet je voorstellen, als jij een golfbal kwijtraakt, dan denk je van, nou ja, laat maar. Maar er zijn dus mensen die verzamelen dit soort golfballen.
3: Oké, bijvoorbeeld. Ja. En we hebben nog een andere leuke rubriek. Een winkel die nou ja, eerst tijdelijk was, maar toch een blijvertje blijkt in Haren.
0: Oh, kijk. Ja. Wat leuk. En gaat de plaat ook weer gedraaid worden van vandaag van jullie?
3: Het is nu koud, hè? Dus dat kan niet.
0: Nee. Er zijn mensen die dit als zomer beschouwen.
1: Ja.
0: Ik vind het prima.
1: Ja.
0: Wij hebben het er weer op zitten, Hans.
1: Ja, dit was hem.
0: Ja.
1: Volgende week weer met Saskia.
0: Goedemorgen Groningen, dan weer met Saskia. Ik wens jullie zometeen veel plezier bij Haren Doet. Krijg je nu nog Eva Max.

Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: Goedemorgen, zometeen Haren doet eerst het verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio. En één plek heb ik voor je waar je even om moet rijden, daar kun je niet langs. Dat is de N34, de punt Emmen, tussen de aansluiting bij de A28 bij de punt en de rotonde bij Gieten. De aansluiting bij de N33 is de weg in beide richtingen dicht door wegwerkzaamheden.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
4: Haren doet, goedemorgen. Zaterdagochtend op Oog Radio. Madness is voor je onderweg. Embarrassment hoor je naar Teddy Swims.
1: Het geluid van
4: en Mr. Know-It-All.
1: Oog Radio.
7: Het ritme van jouw zaterdag. Haren doet.

0: Buddy Swims, Mr. Know-It-All bij Hagedoet. Op zaterdag 15 augustus 2026, bijna 10 minuten over 11. Een hele goede morgen. Ook hele Janne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. En volgens mij, ik heb je net al even gesproken natuurlijk. Hè. We komen hier samen binnen. Volgens mij zit jij wel lekker in je vel.
1: Ja, klopt. Maar ik zei al, we zijn druk bezig nog met dingen voor het nieuwe radioseizoen. Dus dat is altijd wel leuk.
0: Enthousiast zijn we erover. Later meer daarover.
1: Maar, ja, dat komt nog.
0: Ja, er komen zeker leuke dingen aan vanaf september zo.
1: Ja.
0: Dus daar gaan wij zeker mee aan de slag. Voor nu, voor vandaag, ben ik ook wel heel erg enthousiast, hele Janne.
1: Oh, wat dan?
0: Het is lekker druk vandaag hier bij Hagedoet.
1: Ja, het begint nu wel weer te komen. Je ziet nu wel de evenementen. Dat zie ik dan ook al in de kalender. Wij schrijven altijd op van wat is interessant. Maar je moet bijna kiezen.
0: Ja, precies. Dat is inderdaad zo. En het is ook einde zomervakantie natuurlijk. Hè? De scholen beginnen weer maandag. Dus iedereen komt weer terug. En dan begint het seizoen weer. En daar hebben we heel erg veel zin in. Laat vooral weten wat jou bezighoudt. Ben je net terug van vakantie? Of heb je heel iets anders gedaan of te doen? Laat het ons even weten via onze social kanalen. Hagedoet vind je op Facebook, op Instagram en op TikTok. En dan kun je ons ook altijd eventjes gewoon een mention of een berichtje sturen. Je mag ook altijd even rechtstreeks appen naar de studio. Dat kan via 050 57 15 8 15.

0: Zo is het. Het is smoordruk. Laten we snel even een kijkje nemen in wat er vandaag voorbij komt. Nou, al een tijdje kunnen we aan de Brinkhorst de winkel I Am van Felicia Buitenwerf vinden. Dat was in eerste instantie een pop-up, maar ze blijft definitief.
1: Oh.
0: Dus dat is goed nieuws. Ze bevalt daar blijkbaar. Straks meer daarover. Ja, als een bal tijdens het golfen in het water belandt, dan vind je hem vaak niet meer terug.
1: Ja, of je moet er achteraan gaan zwemmen.
0: Ja, dat doen sommigen dus. Daar mensen zo komen langs. Zij vinden van die ballen en ze verkopen ze ook weer met een groter doel. We hebben nog steeds de rubriek van deze zomer, de bijzondere plekken. Hè? De plekken waarvan je misschien zegt, daar weet ik wel veel van, maar de achtergrond misschien niet. Vandaag misschien meer verrassingen vanuit het Zuid-Laardermeergebied, want dat is waarover we het gaan hebben. En ja, dat is toch een gebied, we kennen het allemaal, maar wat er allemaal speelt, dat hoor je straks. En nog nieuws over het concert in drie delen in Onnen. Want dat gaat er iets anders uitzien dan gebruikelijk straks in september.
1: Ja.
0: Nou, dat allemaal. Nieuws, agenda en muziek, ze zijn er ook. Zoals Madness op hoog. Embarrassed.

0: Madness, embarrassment bij haren doet op ogen.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Er geldt sinds deze week een negatief zwemadvies voor het Zuidlaardermeer bij Meerwijk. Uit recente metingen blijkt dat er blauwalg op de locatie is aangetroffen. De afgelopen periode gold er voor het strand bij Meerwijk al een waarschuwing, maar de situatie is bij recente controles verslechterd. Meerwijk is niet de enige plek met problemen. Voor het Paterswoldse Meer bij de Leijten geldt al langer een tijd een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. En na de bouwvak wordt er weer hard gewerkt aan de herinrichting van de Dilgtweg. De aannemer is gestart met de kruising Dilgtweg met de Rijksstraatweg en rijbaan Dilgtweg. Dit is tussen de Rijksstraatweg en Hemmelaan. Op dit moment is de Dilgtweg per auto of fiets alleen in te rijden vanaf de Kerklaan. Naar verwachting duren de werkzaamheden nog tot 6 november. En in het voormalige pand van de ABN AMRO komen 5 appartementen en een winkel. Onlangs is het pand verkocht aan een nieuwe ontwikkelaar. De ontwikkelaar hoopt volgens haar aan de krant dat de bouw begin 2027 kan worden afgerond. Het is nog niet bekend of de appartementen in de verkoop of verhuur gaan. In dit pand zaten tot 1998 winkels. Het laatst Bertrand Mode, ABN AMRO, vestigde zich toen op dit adres en gaf het pand een nieuwe look. In 2020 trok de bank zich geheel terug uit Haren en werd het pand na leegstand tijdelijk gebruikt door de gym. Inmiddels staat het alweer een langere tijd leeg. En heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je verhaal naar harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel. Een classic van David Guetta met Kelly Rowland, hoor je When Love Takes Over.
3: Dit is het geluid van Groningen. Yeah! Oogradio.

0: Hij had toen volgens mij net succes gehad als producer voor de Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Deze David Guetta, daarvoor wel een aantal hits. Maar niemand had kunnen bevroeden dat hij nu, 18 jaar later, zo'n grote naam zou zijn. En als je dan terugkijkt, dan denk je, ja, wel terecht eigenlijk, hè?
1: Ja, het is gewoon, die man blijft goede muziek maken.
0: Inderdaad, dit is een van zijn eerste grote commerciële hits met Kelly Rowland. Where Love Takes Over bij haar doet. Ja, al een tijdje kunnen we aan de Brinkhorst de winkel I Am Collection van Felicia Buitenwerf vinden. En in eerste instantie was dat een pop-up, maar ze blijft definitief. Ja, bevalt haar dan zo goed, Felicia? Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Ja, haar bevalt zeker heel goed.
0: Wat kom je zelf uit Haren?
2: Nee, ik kom hier niet vandaan, maar ik woon wel in Haren al een aantal jaar. Dus ik voel me hier als een vis in het water.
1: Ja, want voor de mensen die het gemist hebben, I Am Collection, wat ben jij voor soort winkel?
2: I Am Collection was in eerste instantie de naam van de pop-up store. Het is eigenlijk, zoals we het zelf noemen, de meest kleurrijke cadeauwinkel van Haren. Daar gaan we wel een beetje voor. Je vindt bij ons echt alleen maar kleur en niks saais, niks beige. Daar is er in mijn ogen al voldoende van. Dus dat.
0: Ja, dan klink jij ook wel, als ik het zo hoor, een beetje als een kleurrijk persoon.
2: Ja, ik draag graag kleur, maar ik ben denk ik ook wel heel kleurrijk in mijn karakter en in mijn zijn. En ik sta altijd open voor een gezellig praatje. En soms gaan de praatjes verder door dan de winkel zelf.
0: Ah, kijk, dus echt waar. Je hebt er vrienden of zo aan overgehouden of zo ook dan?
2: Ja, zeker weten. Ja, absoluut. Ja, mensen die als klant binnenkwamen en die als vrienden weggaan.
1: En is dat ook een van de redenen dat je nu naar een definitieve winkel gaat?
2: Ja, dat is absoluut mede een reden. Want ja, ik had nooit durven hopen of durven geloven, om heel eerlijk te zijn, dat dit zo goed zou uitpakken. En dat de mensen dus zo enthousiast hiervan worden. Ja, dat was voor mij een reden om te zeggen, oké, we sluiten de boel even tijdelijk en we openen als vaste cadeauwinkel.
0: Ja, want is er dan ook een verschil tussen de oude en de nieuwe situatie zometeen?
2: Nou, eigenlijk het grootste verschil is dat we een stuk groter zijn nu. En ja, we zijn dus sinds gisteren al open. Dus jullie kunnen al komen. Dus je kunt ook zelf komen bekijken. Ja, we zijn vooral veel groter. En we geven straks in het najaar willen we daar ook graag ruimte maken voor workshops, voor creatieve bezigheden. Even je telefoon aan de kant en met elkaar in gesprek te komen.
1: Ja, want je hebt het echt over cadeaus. Maar als ik denk aan cadeaus, denk ik ook wel eens aan een cadeau van iemand geven. Maar qua workshop gaat het dan bijvoorbeeld over het maken van mooi cadeaupapier?
2: Nou ja, het maken van cadeaupapier is best lastig, maar bijvoorbeeld cadeaus inpakken, dat soort workshops willen we heel graag geven. Maar ook kettingen maken, sieraden, ook de sieraden die bij ons in de winkel staan, worden ook vaak gemaakt door kleine makers en die willen ook graag ruimte geven om hun creativiteit kwijt te kunnen. Maar ja, cadeaus zijn natuurlijk heel breed. Het gaat echt van alle cadeautjes die je kunt geven, zowel interieur als fashion of andere leuke hebben dingetjes. Maar ook al het cadeaupapier kun je bij ons kopen. Stevig, dubbelzijdig cadeaupapier. Heel veel stickers, heel veel lintjes.
0: Precies.
1: Ik vind het inpakken van cadeaus altijd zo leuk. Maar het is altijd, op een of andere manier komt het er altijd rommelig uit. Wat is de tip om een cadeau goed in te pakken?
2: Het allerbelangrijkste is dat je het strak inpakt. Maar dat is natuurlijk heel gemakkelijk gezegd. En wat daar heel erg makkelijk bij helpt, is dat je eigenlijk ieder soort product in een doosje doet. Want een doosje is natuurlijk vierkant. En daarmee krijg je gewoon hele rechte lijnen. En als je iets rondzet of iets onhandigs, dat je het in een zak stopt. En je hebt ook hele leuke cadeauzakken die al een leuk printje hebben. Dat maakt gewoon een cadeautje al heel snel dat het er ook uitziet als een cadeautje.
0: Ja, precies. Zeg Felicia, nu zat ik even op jouw website en jouw Instagram-account te kijken van de winkel. En er valt mij heel erg iets op aan. Er valt mij sowieso aan op dat het heel erg kleurrijk is. Maar goed, dat zei je zelf al. Ik ben een heel kleurrijk persoon. Maar volgens mij ben jij ook een persoon. En dat vul ik dan even in op basis van wat ik zie. Volgens mij ben jij ook een persoon die heel erg weet hoe dat moet, zeg maar. Hoe je dat in elkaar moet zetten. Hoe zit dat qua achtergrond?
2: Ja, daar ligt mijn achtergrond.
0: Ja, precies. Vertel.
2: Ja, ik ben een heel creatief persoon. En ik heb meerdere opleidingen gedaan, zowel in de muziek als in de musicalwereld. Maar uiteindelijk ben ik terechtgekomen in de grafische wereld. Dus ik ben dat creatieve zit gewoon in mij. En van huis uit ben ik dat ook heel erg gewend.
0: En hoe ga je dan van de grafische wereld, ik denk dan grafisch vormgever als ik het zo zie, hoe ga je dan van grafisch vormgever naar een winkel?
2: Nou, ik moet eerlijk zijn dat het in mijn hoofd gewoon altijd bruist. Dat staat gewoon nooit stil. En daardoor denk ik ook dat dat gewoon is gekomen in zekere zin. Ik ben, voordat de pop-up store geopend werd, stond ik altijd op markten en op beurzen. En daardoor heb ik ook heel veel mooie producten leren kennen. En daarnaast maak ik ook mijn eigen producten. Dus ik maak zelf notitieboekjes. En in de toekomst zou ik het leuk vinden om nog wat kalenders en planners. We verkopen ook onze eigen kaartenlijn. En dus daar zie je dat creatieve heel erg in terug.
0: Ja, dus je ontwerpt zelf een deel van wat in de winkel ligt dus ook.
2: Correct, ja.
0: Ja, precies. Dat
2: en
0: is toch mooi.
2: Wat ik al zeer eerder zei natuurlijk, er zijn veel kleine makers die hier komen. Die bruisen over het algemeen ook van creativiteit. Dus
0: ja,
2: dat eigenlijk.
0: Hartstikke mooi, man. Goed,
2: ja.
0: Dan ben ik wel benieuwd tot slot. Hè? Want de Brinkhorst, dat is een straat, daar zit jij nu, prachtig. Maar dat is ook een straat waarvan we de laatste jaren wel hebben gehoord. Van, goh, er staat ook wel veel leeg en dat is ook wel een straat die een beetje uit zijn loop ligt. Hè? Volgens mij gebeurt er ook wel het nodige aan. De gemeente wil er onder andere ook wel dingen mee, de ondernemersvereniging. Hoe zie jij dat? Is het qua straat, wat voor straat is het?
2: Nou, eigenlijk om heel eerlijk te zijn vind ik het een hele bruisende straat. Er is juist heel veel gaande. Ja, het klopt, er staan al panden leeg. En ik denk ook dat we daar samen mee moeten bedenken hoe we dat toch nog aantrekkelijk kunnen maken. Voor de time being, hè, zolang er geen andere winkels in komen. Maar om heel eerlijk te zijn, het is juist een hele fijne straat. Ondernemers zijn leuke mensen. Dus ja, wij als winkel passen daar heel goed bij, denk ik. En zeker nu dat we natuurlijk onder een nieuwe naam gaan, want dat... Ik weet niet of dat voor jullie al helemaal duidelijk was, maar inmiddels heten we geen I Am Collection meer, maar we heten nu Studio Puur Goud.
0: Kijk.
2: Dus eigenlijk zegt die naam het al, die zegt wel als een statement hier neer in het hartje van Haren, dat wij een stukje goud in handen hebben en een stukje goud willen weggeven.
1: Misschien kan je wel die panden mooi versieren met cadeaupapier die hier staan.
0: Goud.
2: Ja, misschien. Ja. Of wat toffe stickers of zo. Precies. Nou, ik zie het wel voor me.
0: Nou, helemaal goed. Felicia Buitenwerf dus van Studio Puur Goud. Aan de Brinkhorst 11 in Haren gaan we kijken. Dankjewel. Fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: En heel veel succes met de winkel. Dit is Shakira met Burna Boy. Die, die.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die bij Haren doet op Oog Radio. Zometeen krijg je het nieuws uit de hele gemeente. Maar is de agenda voor dit weekend in Haren?
1: Ja, morgen is er nog een zomerconcert in de Chinese tuin van de Hortus. Van strijkkwartetten en blazersensembles tot zang- en fluitmuziek. Ieder optreden heeft zijn eigen karakter en biedt bezoekers een unieke ervaring tijdens een bezoek aan de Hortus. Deze keer is het de beurt aan een Juma fluitduo. Ze spelen duetten van Kohler, Kaplan, Van Holten en Telemann. De concerten vinden plaats van 1:30 tot 2:00 en worden dezelfde middag herhaald van 3:00 tot 3:30. Om binnen te komen moet je een entreebewijs van de Hortus kopen.
0: Wat kruipt er in de bodem tussen het gras en door de struiken? Met Loep en Soepkaart kun je vandaag op zoek naar kleine beestjes rondom het bezoekerscentrum Rijd Diep van het Groninger landschap. Deelname aan die zoektocht is gratis. Het is vandaag van 2:00 tot 4:00. En aanmelden kan via de website van het Groninger landschap. En ja, voor mij dan nog even een tip. Als je wel gaat, neem laarzen mee, want het is drassig. Kan het droog zijn, maar het is nu heel erg nat. Eventjes buiten. Het is 11:30 geweest. Dat betekent tijd voor het nieuws uit Groningen met Helian Lammerts.
1: Goedemorgen. De Bornholmstraat in Groningen is opnieuw in het nieuws vanwege een dodelijk ongeluk. Dinsdag kwam een 60-jarige vrouw op de fiets om het leven na een botsing met een auto. In de afgelopen 1,5 jaar zijn er 18 keer ambulances geweest voor ongelukken op deze weg. Bedrijven in de buurt vinden de weg al langer onveilig en willen bijvoorbeeld verkeersdrempels. De gemeente wacht het onderzoek van de politie af en kijkt daarna welke maatregelen er nodig zijn. En Timmerdorp Groningen wordt vandaag feestelijk afgesloten met een groot slotfeest op het terrein van Tuin in de Stad. Honderden kinderen hebben de afgelopen weken gebouwd en geknutseld aan hun eigen hutten. Tijdens het feest zijn er onder meer een vrijmarkt, muziek, eten en drinken. Burgemeester Roelien Kamminga en kinderburgemeester Lotta openen het Timmerdorp officieel en bekijken samen de bouwwerken. Bezoekers kunnen betalen met de speciale Timmerdorp-munt, de Kiddo, waardoor het slotfeest een bijzondere afsluiting van de 13e editie wordt. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van een grijze Volkswagen die wegreed van de Multatuli-straat in de Weijert. Kort na de explosie die donderdag 8:00 plaatsvond bij een woning. Volgens de politie reed deze auto kort na 7:30 weg van de Multatuli-straat richting de Vondellaan. Het gaat om een grijze VW, mogelijk een Volkswagen T-Roc of een T-Cross met een witte kentekenplaat. De politie onderzoekt nog of één of meerdere personen bij de explosie betrokken waren. De auto kan mogelijk belangrijke informatie voor het onderzoek opleveren. Getuigen en mensen met meer informatie over het incident worden onverminderd opgeroepen om contact op te nemen met de politie. Informatie kan worden doorgegeven via 0800 6070 op de website van de politie. En anoniem melden kan via meldmisdaad anoniem op 0800 7000. En Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft haar favoriete rol waargemaakt. Tijdens het EK Atletiek in Birmingham won de 26-jarige vrijdagavond goud op het onderdeel discuswerpen. 2 jaar geleden, op het vorige EK, eindigde van Klinken als tweede, net als op het WK van vorig jaar. Afgelopen maandag pakte ze al zilver op het onderdeel kogelstoten achter Jessica Schilder uit Volendam. Naast Jorinde van Klinken doet ook Sophie Dokter mee aan het EK. Zij doet de 7-kamp en maakt daarbij nog kans op een medaille. Ze staat na 4 onderdelen op de 2e plaats. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag maakt het zomerse weer plaats voor wat wisselvalliger weer. Met een matige noordenwind wordt het koeler met een temperatuur van 23 tot 25 graden. Er zijn zonnige perioden, wolkenvelden en buien. Ook is er nog kans op onweer. Morgen wordt het nog koeler met een temperatuur van 22 tot 23 graden. Het is daarbij wel overwegend droog en geregeld zijn er zonnige perioden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dank je, Helianne. Dan verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio met 1 vertraging momenteel op de N361 Groningen-Winsum. Bij Winsum, daar staat er stil, 5 minuten vertraging daar. En nog een plek waar je even om moet rijden, dat is de N34, de punt Emmen. Tussen de aansluiting met de A28 bij de punt en de knooppunt Gieten bij de N33, daar is de weg dicht door wegwerkzaamheden. Ja, Haren doet wel naar je luistert. Zometeen gaan we het hebben over een bijzondere zoektocht naar golfballetjes. Jawel, golfballetjes. Naar de Rembrandts.

0: There for you. Je hoorde de Rembrandts natuurlijk. One hit wonder. En dat heeft alles te maken met hun bekendheid door de serie Friends natuurlijk. Want dat is steeds veel bekeken. En de Rembrandts verdienen daar gif geld aan, kan ik me zo voorstellen, iedere keer. Dus hartstikke mooi. Ja, als we een bal tijdens het golfen, hè, als die dan in het water belandt, dan kan ik me best voorstellen dat het lastig is om die weer terug te vinden. Maar het kan wel, want David en zijn zoon Nathan, die hebben deze ballen gevonden en verkopen ze ook vervolgens weer. Maar ze hebben ook een grote verzameling. Ja, wat is er dan zo leuk aan die hobby en waarom doen ze dat? Nou, reden genoeg om dat aan jullie te vragen, want David en Nathan, jullie zijn beide bij ons. Goedemorgen allereerst, welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En hele Jan, als jij even naast je kijkt, er is hier een...
2: Ja, ik vind het echt heel leuk.
0: Een verzameling uitgestald.
2: Ja. Ik vroeg, hebben jullie dit zelf geverfd, maar jullie hebben dit zelf gevonden?
1: Ja, het zijn bestaande balletjes en die zijn er in allerlei kleuren. Helaas geen formaten, want ze moeten rond zijn. Maar echt allerlei mooie creaties komen elk jaar weer op de markt. Door de grote golfbalmerken.
0: Ja. Ja, wie's idee was dit om dit te gaan zoeken en verzamelen voor jullie beiden? Ik zie dat het wordt naar jou gekeken, Nathan, door je vader. Kom iets dichter bij de microfoon. Het was jouw idee om dus te gaan zeggen van ik wil die balletjes wel gaan zoeken.
3: Ja.
0: Hoe kwam dat zo? Waarom vind je ze zo mooi?
3: Toen ging ik mee naar de golfbaan met mijn vader. En toen voelde ik ineens een paar bijzondere. En toen wou ik vaker mee. En daarna begon ik pas te golven.
0: Dus eerst begon je met de balletjes en daarom ben je golf gaan spelen uiteindelijk. Ja. En jouw vader deed dit al, hè? De hele golf al. Dus jij bent ineens naar de balletjes zoeken dan getrokken.
1: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, ik was natuurlijk wel blij met een paar extra ogen die meekeken naar mijn ballen, die ook wel het water of de bossen ingingen. Dus zo ontstond het. Ja, en dan vindt hij een paar mooie. En ja, zo is het een beetje aangewakkerd eigenlijk, de hobby.
2: Ja. Ja, want jij zegt net een paar bijzondere, Nathan. Maar wat is een bijzondere golfbal?
3: Nou, een mooie kleur. Bijvoorbeeld blauw is de normale bijzonderste. Maar je hebt ook nog gouden golfballen en twee kleuren golfballen. En nog zilveren golfballen. Dus.
0: En het ligt hier allemaal eigenlijk, hè? Tenminste, goud zie ik liggen, tweekleurig. Iets, wat is het, oranje met fluorgroen. Ik heb hier geen verstand van, hoor, van golfballetjes. Voor mij is het allemaal hetzelfde. Maar wat is het verschil tussen bijvoorbeeld... Ik zie hier eentje, daar staat 3 op. Dus daar is eentje, daar staat een eentje op. Wat is daar het verschil tussen dan?
3: Nou, dat maakt eigenlijk niks uit.
0: Niks?
3: Nee.
0: Gewoon niet. Maar waarom staat er dan een 3 op de een en een 1 op de ander?
3: Nou...
1: Ja, dat eigenlijk verkopen alle merken 1 tot en met 5 standaard in hun verpakkingen. En alles daarboven, ja, dat is eigenlijk, dat noemen ze een custom number. Zelf aangevraagd bij de merken.
0: En, is dat dan een soort rugnummer, zoals bij voetbal of zo?
1: Ja, nou ja, dat heeft een beetje met bijgeloof te maken, ja, voor sommige spelers. Die willen maar met 1 bal spelen. En waar het mee te maken heeft, is als je met allebei dezelfde bal zou spelen, ja, je moet hem kunnen identificeren als je speelt. Ja. En dan heb je allebei, als dat het geval is, een ander nummer nodig. Dus dan, en soms moet je een tweede bal slaan. Nou, is het ook handig dat er een ander nummer op staat. Naast vaak ook andere markeringen die je er zelf op aanbrengt.
2: Hoeveel golfballen hebben jullie in totaal?
3: Ongeveer nu thuis hebben we er ongeveer 2000.
2: Zo, waar bewaar je die?
3: In het hok.
1: Ja, dat is een goede aanduiding.
0: Dat is een soort.
1: En allemaal mooi gesorteerd inmiddels.
0: Op kleur of op merk?
1: Op merk. En dus ook wel op kwaliteit. En op die manier worden ze ook tentoongespreid gespreid op de website. En worden ze verkocht.
0: Ja, precies. Ja.
2: En als jullie ze verkopen, gaat de opbrengst nog ergens heen? Of is het leuk voor de gezinspot?
3: Ja. Als we een nieuw hok hebben, want dat krijgen we bijna. Daarna gaan we pas op golfreis.
0: Oké, dus jullie wilden van op vakantie eigenlijk. Dus en dan echt ook golven ergens.
1: Een golfvakantie, ja. En dan kiezen we mooie bestemmingen vooruit. En dit jaar hebben we daar iets in Duitsland voor op het oog.
0: Ja.
1: Dus als er genoeg is binnengehaald, dan kan dat gaan gebeuren.
0: Ja, het is weer eens wat anders dan statiegeldblikjes, kan ja, ik me precies. zo voorstellen. Ja,
1: en het werkt heel therapeutisch. Hè? Ja. Je gaat de bos in. Soms gaat Nathan alleen mee om golfballen te zoeken als ik speel. En sterker nog, hij gaat ook met vriendjes uit de buurt.
0: Dan ga je bij de golfbaan liggen, gewoon buiten de hekken of zo? Of hoe werkt dit? Want überhaupt, wat vinden de mensen hier van de golfclub en zo? Vinden ze dit niet vreemd? Of mag dit überhaupt wel? Hoe zit dat?
3: Het mag wel, maar alleen dan in de sloot. Daar.
0: Oké, dus je moet buiten blijven, zeg maar. En dan heb je een sloot, daar vallen ze in. En daar ga jij in met een netje of zo?
3: Nee, met een golfbalhengeltje.
0: Oké, dus een speciaal hengel dus. Waarmee je dat dan uit het water kunt halen. En dan kun je ze, meenemen eigenlijk, zeg maar. Ja.
2: Heb je er wel eens op school ook over verteld, over je hobby?
3: Wel een paar keer.
0: Ja, wat vinden je klasgenoten ervan? Of de meester of juf?
3: Cool.
0: Ja? Ja, dat geloof ik. Bij welke school zit je?
3: De Quintusschool in Glimmen.
0: Ja, precies. Dus dat is ook wel een school met veel kinderen die allerlei hobby's hebben, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja.
0: Maar ik denk dat jij de enige bent die golfballetjes spaart, toch?
3: Ik heb ook een paar andere vriendjes. Ik heb daar ook wel eens mee golfballen gezocht. En die sparen nu ook.
0: Ja, precies.
2: Wat ik heel grappig vind, want ik kijk op jullie website. Jullie hebben ook ballen in Zweden gevonden.
1: Ja, daar werd de auto wel heel zwaar van, kan ik zeggen. Want we hebben daar inderdaad aan de golfbaan een huisje gehad dit voorjaar. En toen...

0: En daar van 1 tot en met 99 en 00, die verzamelen we. En daar hebben we inmiddels 25 van. Dus een kwart is binnen. Maar ja, dat kan je geloven. Dat is best zeldzaam als je er een vindt. En elke keer weer een geluksmomentje als we er weer in hebben.
1: Ja, precies.
0: Dus, dat gaat leuk zo. En we zijn al niet zo ver als de YouTuber zelf. Maar we zijn hard op weg.
2: En als je alles hebt binnengehaald, wat is dan het resultaat? Krijg je dan iets?
0: Ja. Mag jij me vertellen, Nathan? Wat zetten we daar tegenover?
3: Een golfreis misschien?
0: Oh, een hele golfreis, ja.
1: Dat is een makkelijk verdiend.
0: Het is een eigen challenge. En ik denk dat we daar nog wel even mee bezig zijn. Het houdt ons wel mooi van de straat.
1: Ja, Nathan, welke bal wil je nou echt nog vinden ooit? Dat je echt denkt van, nou dat, dan als dat me lukt, dan wordt nooit meer beter, zeg maar. Dan kom ik nooit meer overheen.
3: De gouden bal met zilver in één.
1: Een gouden en zilver in één. En hoe uniek is dat?
3: Nou, eigenlijk deze twee in elkaar.
1: Ja, precies. Dus je hebt die twee balletjes die je nu vasthoudt. Inderdaad, de zilver en de gouden. Die allebei, en dan kijk ik even, een 3 staat erop van Vice zijn. Een Pro Plus, zo te zien. Ja, voor zover mijn ballenkennis rijkt.
0: Goeie,
1: want
0: het
1: staat erop, ja. Dus ja. Ik lees het ook maar voor. Maar als je die twee dus gecombineerd, dan dat zou echt dat zou top zijn.
3: Ja.
1: Ja. Hoe groot is de kans dat je dat gaat vinden, denk je?
3: Ik denk 0,01% kans.
1: Kijk.
2: Maar mocht u hem vinden, hou ons op de hoogte.
1: Ja, dan moet je langskomen hoor, dan wil ik het zien.
2: Dat ik ook, doen. Ja.
0: Ja, dat wordt een eigen pagina, denk ik, dat die bal krijgt.
1: Ja, precies. Ik vind dit trouwens ook wel leuk. Arsenal staat erop. Gewoon de voetbalclub. Ja, of doen die ook wat met golf?
0: Ja, nee, ja, dat is een editie die ze uitbrengen van dat merk. Ja, heel grappig inderdaad. Ja. En weer heel bijzonder. Was ook weer een geluksmomentje van Nathan.
1: Ja, leuk man. Dus wanneer ga je weer zoeken?
3: Straks.
2: Is er niet,
1: als droog wordt.
2: Is hier niet de golfbaan nog in de buurt?
1: Nee, je hebt hier niks, hè? Je hebt alleen Pitcher Putt misschien nog bij Kardingen.
0: Kardingen, dat is eigenlijk in Groningen is dat enige. En dan is inderdaad Glimmer dichtstbijzijnde, Assen.
2: Eelde heb je ervoor ook nog één.
0: Ja, Eelde zit er ook nog één. Dus,
1: Roden.
0: Mensen hoeven er niet heel veel voor te rijden. Maar Nathan woont op fietsafstand van de golfbaan in Glimmer. Dus daar gaat hij weer met een vriendje straks naartoe. Ja.
2: Oh, leuke activiteit.
1: Veel plezier, Nathan.
2: Veel plezier.
1: En als die golfreis er komt, laat het ons weten.
0: Gaan we zeker doen.
1: Heel benieuwd.
0: Dankjewel dat we weer even wat mogen vertellen.
1: Zeker, graag gedaan. En veel succes met golf ook.
3: Ja.
1: En ik vind stiekem die met de Milka kleuren, die paasbal, vind ik het leukste. Paas met witte stippen. Maar dat is mijn mening. Ik heb er vast geen verstand van, maar goed, bij deze. Jonas Brothers nu bij Hoog Radio. Dit is Only Human.

0: En dat dooft het langzaam uit. Elton John en Britney Spears en Hold Me Closer bij haren doet.
1: Ja, het is wel jammer dat hij niet per ongeluk een balletje heeft laten vallen. Dan hebben wij er ook een gevonden.
0: Ja, het is wat, joh, die golfballetjes.
1: Ik vind het echt
0: verhaal,
1: een hele grappige hobby.
0: Echt, absoluut, absoluut. Maar goed,
1: 2000 ook.
0: Ja, en als je golfballetjes nodig hebt, kun je ze gewoon kopen bij golfbalhunters.nl. En dan sponsor je eigenlijk een reis naar een ver golfoord waarschijnlijk. Dus,
1: ja, een hartstikke leuke hobby. In plaats van voetballen met je vriendjes, ga je golfballen. Ja. Ook leuk.
0: Ja, wat is het gekste wat jij ooit hebt verzameld of gespaard hebt? Waarvan je zegt van, goh.
1: Oh, geen idee eigenlijk.
0: Ja, ik weet het wel. Als wat mensen dan? Dit van mij... Ik heb van bijna alle bussen, lijnbussen, die in Groningen en Drenthe hebben rondgereden, heb ik op schaal.
1: Oh, dat...
0: Ja.
1: En heb je nog een ding bussen nodig?
0: Heb ik nog bussen nodig? Nou ja, wat eruit is, is eruit natuurlijk. Ik zou wel graag zien dat bijvoorbeeld een nieuwe Q-liner of zo op schaal zou komen. Maar die bestaat nog niet.
1: Dus nou ja, dan is dat daar wachten op.
0: Ja, zo is het inderdaad. Maar ik heb inderdaad bijvoorbeeld de dubbeldekker heb ik gewoon in het klein. De waterstofbus heb ik in het klein. Sterker nog, die waterstofbus die ik in het klein heb... die is gemodelleerd in het klein naar een foto die ik gemaakt heb van de echte.
1: Oh, wat grappig.
0: Dus, ja.
1: Nou ja, mooie verzameling. Heb je absoluut zelf een leuke verzameling of iets? Hij vindt het wel leuk om dat te horen.
0: En misschien kun je dan ook eens langskomen. Oh, maar goed, we hebben straks nog veel meer hier in de uitzending. Zometeen bijvoorbeeld nog onze rubriek in de zomer... rondom plekken die je misschien wel kent... waarvan je zegt van, goh... Er is meer over te weten te komen als ik het eens hoor. Hè? Want daar weet ik eigenlijk helemaal niet zoveel van de achtergrond van. Zometeen daarover het Zuid-Lademeergebied. Michel van Roon gaan we spreken van het Groningen Landschap... die van alles echt weet over dat gebied. En we gaan het hebben over het concert in drie delen in Onnen. Vandaag start namelijk de kaartverkoop voor een nieuwe editie. En een bijzondere editie wordt het. Want je gaat niet lopend... tussen de drie delen
1: nou,
0: door.
1: Nou, volgens mij wel, maar je start volgens mij op de fiets.
0: Je start alleen op de fiets?
1: Oh, ja.
0: Het is te veel. Laten we het dan straks vooraf aan Leonard Woltering gaan vragen van de organisatie. Die weet het beter dan wij. Ik kan het wel gaan opnoemen, maar ik kan het beter zelf doen, hè?
1: Inderdaad.
0: Best Still, Joy bij Oog Radio.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan krijg je nog verkeer op Oog Radio door Groningen bereikbaar, met één plek waar je om moet rijden wegens wegwerkzaamheden. Dat is de N34, de punt Emmen. Tussen de aansluiting bij de punt met de A28 en de rotonde bij Gieten, de aansluiting met de N33, even omrijden. Daar is de weg dicht.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Harenduut is nog een uur bij je, zo is het. Met zometeen Marshmallow, Kelsey Ballerini naar Harry Styles. En American Girls.
6: Het ritme van jouw zaterdag, Harenduut.

0: Harry Styles en American Girls. Haren Doet gaat nog een uur verder. En we hebben zometeen weer ruimte voor onze rubriek met bijzondere plekken. Dat zijn dan plekken die we de hele zomer hebben behandeld of nog steeds behandelen. Deze hele maand nog.
1: Ja.
0: En plekken die of heel bekend zijn, maar het verhaal erachter niet. Of je kent ze überhaupt niet zo goed en je leert ze kennen. In dit geval gaat het om een plek die je heel goed kent waarschijnlijk. Maar ja, inderdaad, dat verhaal erachter. Hoe zit dat?
1: Nou ja, zou het laden meer? Onbekende plekken zijn die mensen eigenlijk moeten
0: precies
1: zien.
0: Ja, het is een hele grote plek. Het is het Zuid-Laardermeergebied. En we kennen allemaal wel dat fietspontje natuurlijk en de weg ernaartoe. De meeste Koolweg of Kooiweg, hoe heet het? Over Noord-Laren, langs het haventje. Maar er is zoveel meer te zien natuurlijk. We gaan vragen aan Michel van Roon van het Groninger Landschap wat je er allemaal kunt zien. En als je, ja, ook denkt, ik ben wel eens benieuwd. Er is binnenkort ook nog een leuke activiteit. Tenminste, voor de kids is die er. Dus mocht je daar weer meer van willen weten en meer over willen ontdekken, dan zeker blijven luisteren. Geldt ook als je meer wil weten van het concert in drie delen. Dat op zaterdag 26 september weer plaatsvindt in Onnen. Dit jaar een fietseditie. Je fietst naar een startpunt en vanuit daar loop je naar drie boerderijen.
1: Ja, en in Onnen is mensen in Onnen hebben al een kaartje kunnen kopen. Maar vanaf vandaag kan je ook buiten Onnen.
0: Kijk, dus de kaartverkoop begint nu echt voor iedereen die luistert. Zo kun je het eigenlijk zien. Nou, straks daarover meer met Leonard Woltering. Hij vertelt daar meer over. Als je nou ook iets hebt waarvan je denkt, hey, dat moet echt op de radio, dan moeten ze echt weten bij oog. Laat het ons dan weten via onze social media. Onze Facebookgroep Haren Doet, daar kun je lid van worden. Kun je sowieso iets posten op de wall of gewoon een berichtje sturen. Kan ook via Instagram, daar heten we Haren Doet. En je kunt ons ook gaan volgen via TikTok, ook daar heten we Haren Doet. En je kunt altijd ook even een appje sturen, hè? Gewoon zo via de WhatsApp 050-5715-815.
2: Oog Radio, het geluid van Groningen. Haren Doet. Het ritme van je weekend. Oog.

0: Marshmallow en countryster Kelsey Ballerini en another drink bij haar doet.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: ZIN is een van de eerste twee organisaties in ons land waar een koppeling tussen leefpatroonmonitoring van Sensara en zorgrobot Tessa van Tinybot succesvol is afgerond. De technologie van beide organisaties detecteert risico's bij cliënten thuis en komt bovendien direct in actie zonder dat daar meteen een zorgmedewerker voor nodig is. Bij een afwijking geeft het systeem automatisch een seintje aan zorgrobot Tessa. Die stuurt de cliënt dan rechtstreeks een gesproken bericht of herinnering. Daarmee wordt menselijk ingrijpen vaak voorkomen of uitgesteld. En flink wat mensen hebben woensdagavond op verschillende plekken in de gemeente gekeken naar de gedeeltelijke zonsverduistering. De zonsverduistering begon rond 7:15. Het hoogtepunt waarbij in Groningen zo'n 88% tot 89% van de zon verduisterd werd, vond plaats rond 7:50. De laatste keer dat er vanuit Groningen een vergelijkbare verduistering was, was in augustus 1999.
0: Heb jij gekeken, Helianne?
2: Ja, ik heb zeker wel gekeken. Ik had alleen niet zo'n eclipsbril. Dus ik had zeg maar een beetje mijn telefoon gebruikt om toch wat spiegeling te zien. En natuurlijk op de huizen.
0: En dat mag eigenlijk niet, nee. Hè, met je telefoon. Dat is niet zo goed voor je ogen. Tenminste, daar kun je blind van worden.
2: Nee, klopt. Ik zie nu nog wel, maar niet te vaak. Want op het duur merk je wel van dat het ook niet prettig kijken was.
0: Ja, nee, ik heb het op tv gewoon gekeken en ik vond het wel leuk.
2: Want, ik ook hoor.
0: Maar ik zat dus naar RTL Z te kijken. Er was een hele extra uitzending bezig. En die mensen, het was echt bizar om naar te kijken. Want op dit duur was die volledige verduistering in Spanje, waar ze ook nog bij waren.
2: Ja, die beelden heb ik ook gezien.
0: En toen die vrouw die daar nieuws leest, die begon te hijgen en te kreunen. Alsof het, nou, ik dacht bij mezelf, volgens mij bestaan er pornofilms waar het minder intenser naartoe gaat. Maar oké, ik heb niks gezegd. Ik vond het vrij bijzonder om te zien allemaal. Verder, los van het hele gedoe. Ik bedoel, het is gewoon de maan die voor de zon schijnt. Meer is het natuurlijk ook niet.
2: Het was wel mooi. Ik heb het ook inderdaad de beelden gezien van Spanje. Maar het was spectaculair dat het in één keer donker werd.
0: Ja, dat vind ik wel. Maar dat was hier natuurlijk ook gewoon zo. Ja. Hè? Het werd hier gewoon schemerig eigenlijk. Ja. Je zag wel verschil.
2: Ja, nou, ik had ineens door van, oh, het is nu wel heel donker.
0: Ja, nee, dat is toch leuk om een keer mee te maken. En ik kan me de vorige keer nog wel redelijk herinneren, tenminste in die zin. Volgens mij zat ik op de basisschool en ik kan me herinneren dat er een heel gedoe was, dat er inderdaad werd gezegd, niet tegenin kijken met die brilletjes. En het enige wat ik alleen maar er nog van herinner, is dat ik dat nog weet, volgens mij, wat ik zei, was de verduistering terwijl ik in de klas zat. Niet tegen de zon in, dan word je blind.
2: Ja, nou, wij hadden in 1999...
0: Herinner jij je dat nog?
2: Nou ja, vertelde mijn vader laatst, hadden we op het Paatsvoldse Meer zaten wij, op een van die eilanden.
0: Ja.
2: En dan hadden we een badje, daar zijn ook nog foto's van. En toen kon je in de spiegeling van het badje de zonsverduistering zien.
0: Maar dan is mijn herinnering waarschijnlijk ook niet goed, want in augustus en jij zat dan op Paatsondsmiddag, zat ik waarschijnlijk niet op school op dat moment. Nee. Want dat was waarschijnlijk vakantie.
2: Ja, of maar het was, ik was natuurlijk ook wat jonger.
0: Precies, ik was toen 7.
2: Ik was toen 4.
0: Ja, moet je nagaan.
2: Dus misschien ik denk dat ik nog net niet naar school ging, omdat dat ik dan naar de zomervakantie.
0: Kan natuurlijk ook nog, ja.
2: En Hanop Infra Solutions start in opdracht van Enexis Netbeheer vanaf 17 augustus met werkzaamheden om het elektriciteitsnet te versterken en klaar te maken voor de toekomst. De werkzaamheden vinden plaats aan de Rijksstraatweg en Molenweg en duren naar verwachting tot eind september. Omwonenden kunnen door de werkzaamheden overlast ervaren. Ze worden op tijd geïnformeerd over de planning en eventuele gevolgen voor bereikbaarheid of stroomvoorziening. En heb je ook nieuws, deel met ons via haren.doet@oogradio.nl.
0: Yes, dankjewel Helianne. De Bouza nu en Magnetic bij je oog.

0: De Bauza en Magnetic, hun eerste... Ja, je zegt bijna wereldwijde hit, maar dat is helemaal niet zo. Want ze scoren alleen in West-Europa niet hiermee. Gek genoeg. Maar goed, wel lekker. En dan hebben wij ze als eerste ontdekt. Zo is het ook.
1: Hè? Daarom dus.
0: Zo is dat. Nog zo'n mooi plekje wat je waarschijnlijk al in je leven wel eens hebt ontdekt... is natuurlijk het Zuid-Laardermeergebied. Want dat is na het Paterswoldse Meer het andere grote waterrijke gebied.
1: Ja, maar dan moeten we
0: het
1: niet hebben over de blauwalg.
0: Nee, maar daar gaan we het niet over hebben. In onze rubriek met bijzondere plekken waar we deze zomervakantie een beetje een kijkje nemen in de omgeving... zijn we dus vandaag bij het Zuid-Laardermeergebied. Gebied wat we dus allemaal wel kennen. Maar welke geheimen zijn daar? Hè? En welke dingen zien we dan niet op het eerste oog? Wat zijn dingen waarvan we nog kunnen leren? Michel van Roon van het Groninger Landschap is aan de telefoon. Groninger Landschap is namelijk een van de beheerders van de omgeving van dit gebied. Goedemiddag, Michel.
2: Goedemiddag, hallo. Hi.
0: Sterker nog, ik denk dat jullie de meeste grond in bezit hebben daar. Klopt dat?
2: Dat klopt. We hebben natuurlijk alleen maar eigenaar van het Groningse gedeelte. Terwijl het Zuid-Laardermeer nog voor een kwart in Drenthe ligt. En dat is dus niet bij ons in eigendom. Maar alles wat in Groningen is, dat is wel bij ons in eigendom.
1: Ja, mensen kennen het Zuid-Laardermeer. Bijvoorbeeld bij het pontje dat je even naar Meerwijk gaat. Je hebt natuurlijk de haven van Noord-Laren. Nou, dat zijn wel redelijk bekende plekken. Maar wat als je dan verder het meer opvaart? Waar moet je dan eigenlijk nog zijn?
2: Nee, kijk, behalve het meer heb je dus ook alle polders eromheen. En dit hele gebied, dat hebben wij een aantal jaren geleden helemaal ontwikkeld... voor zowel natuur als voor recreatie als voor waterberging. En dat is een groot succes geworden, want daardoor zijn er ook heel veel verschillende vogelsoorten hier naartoe gekomen. Zo moet al een jaar of 20 elk jaar een zeearend. Dat is de allergrootste roofvogel van Nederland. Daar wordt ook wel de vliegende deur genoemd, omdat het net lijkt alsof je echt een deur door de lucht ziet vliegen. En dit jaar hebben we twee jongen gehad en die zijn inmiddels uit het nest en die zijn nu ook zelfstandig aan het rondvliegen. Dus je moet altijd goed in de lucht kijken om wellicht zo'n zeearend te kunnen ontdekken.
0: Ja, en sowieso als je dan rondkijkt in het gebied, en dat heb ik wel eens gedaan, hardlopend of fietsend. Je zei net al, er zijn wat polders omheen. Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan de Kropswolder Buitenpolder, bijvoorbeeld. Het is een hele naam. Maar daar staat bijvoorbeeld ook ik noem het maar een unit. Het is een beetje een houten gebouwtje-achtig uitkijkding, hè, daarbij Kropswolder bijvoorbeeld. Dat zijn dan weer plekken, ze staan een beetje verstopt, maar... Er is heel wat te zien, volgens mij, hè?
2: Er is heel wat te zien en dat is ook een van de weinige plekken waar je ook met een... als je wat met een beperking, dus met rolstoel, dan kan je er ook komen. En dus juist in augustus is het de tijd voor bijvoorbeeld heel veel steltlopers die je daar kan zien. Een steltloper die ook echt houdt van het hele gebied, dat is de steltkluut. Dat is een hele mooie zwart-witte vogel met lange poten die ervoor komen. En ook heel veel geworden futen, dat zijn echt de watervogels die daar voorkomen. Dat zijn van die mooie futachtige beesten, maar dan met een mooi rood oogje. Die komen er ook heel veel voor. En het gebied is ook heel bekend vanwege de witwangsternes. Dat zijn vogels die eigenlijk alleen maar hier voorkomen. De eerste andere plek waar ze broeden, dat is echt helemaal in Oost-Europa. Dus dat is heel bijzonder om ze daar te kunnen zien.
0: Ja.
1: Weet je welke diersoort ook nog wel komt? Vleermuizen.
0: Ja.
2: Vleermuizen, die komen ook voor, ja. Helemaal goed. En we hebben natuurlijk ook de bevers en de otters die er voorkomen. Maar ja, die laten zich altijd wat moeilijk zien.
0: Ja.
2: Maar de sporen van de bevers zijn wel heel goed zichtbaar.
0: Ja, het is ook, want dat is ook wel mooi. Ik had het net even over het Paterswoldse Meer. Dat is, nou ja, ook wel oud natuurlijk. Maar dat is later allemaal uitgebreid en wat dan ook. Maar het Zuid-Laardermeer, dat is echt heel oud. En sterker nog, het ligt niet zomaar voor drie kwart in Groningen. Het heette vroeger helemaal niet Zuid-Laardermeer. Het heette volgens mij, voor zover wij weten... helemaal in het begin, het Noord-Laardermeer of een of andere voorganger in het Oud-Holland daarvan, toch?
2: Klopt. Het heeft een hele rijke geschiedenis. En vroeger was dat ook een heel dynamisch gebied. En dat hebben we dus geprobeerd om dat ook weer terug te brengen. Dus dat betekent dat het in de winter... dat we er ook veel water op kunnen vangen. En dat... droogt dan in de zomer wat verder uit. En dat is ook ideaal voor die vogelsoorten.
0: Ja, en wat jij zegt, het heel mooi. Het is wat je weer probeert terug te brengen als het Groninger landschap. Maar ik weet, en dat hebben we nog niet eens of zo relatief gezien heel erg lang geleden, een jaar of 150 geleden, hebben ze zelfs geprobeerd om de boel in te polderen. Hè? Dat hadden we het bijna niet meer gehad.
2: Klopt. Dat, ja, maar dat is, zie je dat het toch ook in de loop van de jaren gewoon de inzichten wat veranderen. Dat is gelukkig maar ook.
0: Ja, precies.
2: Dus wij proberen het echt gewoon toch weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat.
0: Ja. Wat is nou echt zo'n verborgen plekje dat jij zelf denkt van, goh, als mensen dit eens zouden weten, gewoon wat openbaar toegankelijk is natuurlijk. Hè, want jij hebt natuurlijk voordeel, je mag overal komen als medewerker van het Groninger landschap natuurlijk. Ja. Maar een plekje waar openbaar toegankelijk is, waarvan jij zegt van, goh, dat kennen niet heel veel mensen, maar als je daar gaat staan, dan zie je een hele hoop dingen, dat wil je niet weten.
2: Nou, een van de mooie dingen, dat is als je naar het gemaal gaat op de Zuidhoordijk, dan heb je, als je daar opstaat, want daar kan je gewoon opstaan, dan heb je dus een heel mooi uitzicht over de polders. En dan heb je dus ook de grootste kans om zo'n aan te kunnen zien.
0: Dus gewoon dichterbij dan we denken eigenlijk, gewoon bij Onnen.
2: Ja, dat is gewoon, bij Onnen is dat. Er komen niet zoveel mensen, maar het is echt fantastisch om daar te kijken.
0: Ja. En je zegt het uitzicht over de polders. Nou ja, ik weet, die Westerbroekse Madenpolder. Ik had het net over die andere bij Kropswolde. Ja. Maar die Westerbroekse Madenpolder, nou ja, dat is echt bizar. Om te zien, dat is zo, vind ik zelf, hoor, zo machtig, zo bijzonder. Hè? Dan voel je je even klein of zo.
2: Klopt, daar hebben we ook een vogelkijkhut. Daar kan je dus alleen maar of op de fiets of op lopend naartoe. Maar ook dat is een genot om daar de vogels te kunnen zien.
0: Hele Janne, even tussendoor. Ben jij daar wel eens geweest? Bij de Westerbroekse Madenpolder?
1: Ja, we hebben eens wel gefietst.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel mooi, hoor. Ja.
1: Ik vind het altijd wel mooi. Maar als je het hebt over, want Zuid-Laardermeer, dan denk je van, ja, maar niet iedereen heeft natuurlijk een boot om op bepaalde plekken te komen. Zijn er ook nog plekken die je bijvoorbeeld heel makkelijk kan bereiken met een wandelwagen of op de fiets?
2: Nou ja, dit is bijvoorbeeld de Westerbroekse Madenpolder, op de Kropswolde Buitenpolder, zijn gewoon goed te bereiken. En dan voel je ook echt midden gewoon echt in de natuur. Ook al zie je gewoon aan de andere kanten ook de contouren van de stad. Maar toch zit je daar gewoon echt midden in het natuurgebied. En dat is gewoon fantastisch om dat mee te maken. Ja. Dus je hoeft helemaal niet een boot te hebben om het gebied te kunnen ontdekken.
0: En misschien mooi om ook dat nog erbij te vertellen, dat het is natuurlijk eigenlijk gewoon een onderdeel van de oude stroom. Dal van de Hunze. Hè? En ik weet, ook als je Drenthe ingaat, het is niet zo jouw gebied natuurlijk, maar als je Drenthe ingaat en je steekt de provinciale weg naar Kropswolde over, dan kom je in tussenwater. Dat is eigenlijk ook een beetje, het gaat eigenlijk gewoon door aan die kant.
2: Klopt.
0: Ja, precies. Dus
2: we hebben
0: ook
2: samen met het Drentslandschap hebben we een beheerplan opgesteld eigenlijk voor het hele gebied. Zodat het gewoon goed elkaar aansluit. En als je dan nog verder richting de stad komt, dan kom je dus bij Euvelgangen terecht.
0: Ja.
2: En daar zie je dus ook nog echt die oude meanders van de Hunze die daar doorheen lopen.
0: Ja, dat wordt jouw werkplek, als het goed is, ook straks. Dus ja, daar hebben we het wel eens over gehad, die oude boerderij van het Dijkhuis, ja.
2: Ja.
1: Maar voor de jongere mensen, zeg maar, jullie gaan natuurlijk ook binnenkort ook op een weer met de jeugdboswachters op excursie, toch? Om de magie van het Zuid-Laardermeer te ontdekken.
2: Klopt, wij proberen speciaal voor de jongeren tussen de 12 en de 16 jaar, proberen we speciale activiteiten te organiseren. En dat is echt bedoeld voor mensen, voor jongeren, die al enige interesse hebben in de natuur. En die proberen we op die manier nog wat verder mee te nemen in het gebied. En dus dat is tussen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. En dan gaan we aanstaande zondag, maar de zondag erop, de 23e, gaan we de polders in. En dan beginnen we dan met het gemaal en dan gaan we lopend de polder in onder begeleiding van onze natuurbeheerder Bert Dijkstra. En als je dus wat meer wil leren en wat wil ontdekken over het gebied, dan is dat de plek waar je moet zijn.
0: Oké, dus daar kun je gewoon voor aanmelden nu nog.
2: Ja hoor, dus gewoon via het Groninger landschap kan het gewoon.
0: Nou ja, helemaal goed. Als je dus onder begeleiding meer wil ontdekken, dan kun je het zo doen tussen de 12 en 16 jaar. En anders, als je gewoon volwassen bent, stap eens op de fiets of trek de wandelschoenen aan. Dat is eigenlijk het idee. He?
2: Dat is hartstikke goed.
0: Zo. Michel, dank je wel. En heel veel plezier ook gewoon met je werk in dat gebied ook.
1: Veel plezier.
2: Geniet ervan. Dat gaat zeker lukken.
0: Helemaal goed. Dank je wel. Fijn weekend.
2: Oké, hetzelfde. Hoi, hoi.

0: Brio Speedwagon bij Oogradio in Haag doet. En keep on loving you. Zometeen krijg je het nieuws uit de hele gemeente Groningen. Eerst de agenda van Haren doet voor de rest van deze week.
1: Ja, want je kan de komende woensdag nog mee met het Groninger Landschap op zoek naar vleermuizen rond het Zuidlaardermeer. Aan boord van de Raaidomp ontdek je welke soorten daar rondvliegen. Met een baddetector luister je naar hoge geluiden die je zelf niet kunt horen. De boot vertrekt om 9:30 bij paviljoen De Lijnen en het is handig om wel even een goede zaklamp mee te nemen. Aanmelden voor de excursie kan via de website van het Groninger Landschap. Ik heb daar Zuidlaardermeer staan.
0: Ja.
1: Maar het is Groninger Landschap.
0: Precies, maar het is wel heel interessant. Je hebt het net gehoord wat je er allemaal kunt zien, hè? Als je net al luisterde.
1: Ja, maar nu kan je nog extra de verdieping zoeken.
0: Precies, inderdaad. Daar kun je nog meer over komen te weten. En heb je altijd al willen leren over hoe je bijvoorbeeld zelf een game of een website kunt bouwen? Kun je volgende week zaterdag dat leren in de buurt van Haren bij Leren Programmeren. Dan ga je namelijk samen met andere kinderen aan de slag met programma's als Scratch en Paint. En gaat coderen in Python. Dat vind ik al best pittig trouwens voor een kind tot 12 jaar.
1: Sommige kinderen vinden dat helemaal leuk. Ja.
0: Hierbij leer je alles over websites bouwen, programma's en games maken en spelen, apps of zelfs robots bouwen. De workshop is voor kinderen van 7 tot 12 jaar oud dus. En aanmelden kan op de website van het forum. Dat is forum.nl. En dan gewoon even in de agenda kijken daar. En dan komt dat hartstikke goed. Maar Python, nee, dat moet je wel kunnen hoor. Dat is vrij toegankelijk, maar het is wel pittig voor een kind van 12, denk ik. Maar goed, het is al lang 9:30 geweest, dus het is de hoogste tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat krijg je van Helian Lammerts.
1: Goedemiddag. De verkeerssituatie op de Bornholmstraat moet veiliger. Daar pleit de bedrijvenvereniging Zuidoost voor. Aanleiding is het dodelijk ongeluk dat afgelopen week plaatsvond op de kruising met de Antwerpenweg. In de afgelopen 1,5 jaar hebben er in de straat 18 verschillende ongelukken plaatsgevonden. Bedrijven in de buurt klagen al langer dat de weg onveilig is. Zo willen ze bijvoorbeeld verkeersdrempels. Het is nog niet duidelijk of de gemeente iets gaat doen met de zorgen van de bedrijven. De gemeente wacht het onderzoek van de politie af en kijk daarna welke maatregelen nodig zijn. Op het Martinikerkhof vindt vandaag de jaarlijkse Nederlands-Indië-herdenking plaats. Het is vandaag precies 81 jaar geleden dat het Japanse keizerrijk capituleerde, waarmee er een definitief einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Bezoekers zijn vanaf 5:00 welkom op Martinikerkhof, waarna het officiële programma om 5:20 begint met een openingsdans van Siti Nuesana en Richie Janjana en een gedicht van Wim Kan. Naast een toespraak van burgemeester Roelien Kamminga komen ook vertegenwoordigers van de eerste, tweede en derde generatie aan het woord. En afgelopen nacht was er een motor in de brand gevlogen op de A28 bij Glimmermaden. De motorrijder reed vanuit Groningen richting Assen en merkte vlak naar Haren ter hoogte van Glimmermaden dat er brand was ontstaan. De bestuurder wist het voertuig snel en veilig op de vluchtstrook stil te zetten. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. En Timmerdorp Groningen wordt vandaag feestelijk afgesloten met een groot slotfeest op het terrein van Tuin in de Stad. Honderden kinderen hebben de afgelopen weken gebouwd en geknutseld aan hun eigen hutten. Tijdens het feest zijn er onder meer een vrijmarkt, muziek, eten en drinken. Burgemeester Roelien Kamminga en kinderburgemeester Lotta openen het Timmerdorp officieel en bekijken samen de bouwwerken. Bezoekers kunnen betalen met de speciale Timmerdorp munt de Kiddo, waardoor het slotfeest een bijzondere afsluiting van de 13e editie wordt. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag maakt het zomerse weer plaats voor wat wisselvalliger weer. Met een matige noordenwind wordt het koeler met een temperatuur van 23 tot 25 graden. Er zijn zonnige perioden, wolkenvelden en buien en ook is er kans op onweer. Morgen wordt het nog koeler met een temperatuur van 22 tot 23 graden. Het is daarbij wel overwegend droog en geregeld zijn er zonnige perioden. En dit was het Oogradio Nieuws. Maandagochtend om 7:00 zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel Helianne. Dan verkeer via Groningen bereikbaar op Oogradio met één plek waar je even om moet rijden door wegwerkzaamheden. Dat is op de N34, de punt Emmen. Tussen de aansluiting bij de punt bij de A28 en de rotonde Gieten, de aansluiting met de N33, daar is de weg dicht. Harendoek, daar luister je naar. Goedemiddag. Mel Smith, Nell Horan. Zij zijn er met Drive Safe.

0: Mel Smith en Niall Horan en Drive Safe bij Haredoet. Ja, zaterdag 26 september, dan is in Onnen weer het concert in drie delen. Dit jaar een beetje sportief. Het is een fietseditie namelijk. Je fietst naar een startpunt en vanaf daar loop je naar drie boerderijen waar muzikanten zijn te zien. In juni is de kaartverkoop al begonnen voor inwoners uit Onnen. Die krijgen dan voorrang. En vandaag start hij ook voor de mensen buiten Onnen. Leonard Wolters is aan de telefoon van de organisatie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, want het is dus een populaire concertreeks eigenlijk. Hè? Jaarlijks hebben we het er ook over en jaarlijks is het ook uitverkocht. Maar dit jaar dus toch een iets andere versie in die zin dat je moet dus inderdaad wel een beetje in beweging komen dus.
1: Ja, je moet een stukje fietsen, een beetje naar het buitengebied van Onnen. Daarom beginnen we dit jaar ook vroeger, omdat we dan denken, dan moet het niet al te laat worden dat mensen laat op de avond nog terug moeten fietsen naar het dorpshuis, want daar eindigt men altijd. En daarom is het nu ook met een maaltijd vooraf.
0: Ah, kijk, dus het is een heel pakket eigenlijk dus.
1: Het is een hele avond, ja.
0: Gezellig lijkt me dat. En wat ik al zeg, het is ieder jaar is het ook een groot succes. Is dit dan ook een beetje wat jullie dan terugkrijgen ieder jaar? Van, goh, ik zou wel eens ook inderdaad zo'n maaltijd erbij willen of inderdaad eens een keer iets anders willen meemaken?
1: We krijgen wel wat reacties, positieve reacties. Mensen bieden gelukkig ook nog steeds wel hun eigen woning aan. Want dit is dus bij mensen thuis, op de deel. Het is dus in boerderijen waar de deel nu vaak een huiskamer is. En dat maakt het ook een heel intiem concert, heel bijzonder. Met plek voor 40 mensen per boerderij. Dus in totaal kunnen 120 mensen deelnemen. En dus op drie boerderijen, dus je krijgt drie korte concerten. Ja, en dus van tevoren een maaltijd. En dat was vorig jaar ook, omdat we toen voor de tiende keer het organiseerden. En nu hebben we dus besloten, omdat het wat verder uit het dorpscentrum ligt, om ook wat vroeg te beginnen, zodat we niet te laat eindigen.
2: Ik weet altijd van dit concert dat het al vrij snel is uitverkocht.
1: Ja, dat klopt. Ja, we hebben nu nog maar enkele kaarten, minder dan 15 nog. Dus wie er naartoe wil, moet er nu wel snel zijn.
0: Nou ja, dat gaat als zoete broodjes waarschijnlijk nu inderdaad. Want wat ik al zeg, mensen uit Onnen, en dat is ook mooi, die krijgen voorrang. Vaak is het dan ook wel in mijn herinnering al uitverkocht, toch? Als de Onnenaren hun kaartjes mogen kopen.
1: Ja, dat is wel eens voorgekomen. En dan kwamen mensen op de wachtlijst. Want soms vallen mensen ook nog kort van tevoren wel af. En dan maken we ze erop attent dat er nog anderen zijn die wel graag die kaarten willen overnemen. Dus het heeft ook nog wel zin om je te melden als de kaarten feitelijk al uitverkocht zijn. Dan heb je toch nog wel een kans dat je op het laatste moment alsnog kunt komen.
0: Maar goed, als je as we speak naar jullie website dan denk ik gaat, en je gaat het regelen, dan ben je er zeker bij dus.
1: Ja, het beste, als je nu erbij wil zijn, kun je even een mailtje sturen naar concert in drie delen, met dubbel E, op de, die delen is met dubbel E, @gmail.com.
2: Ja. Wat is het eigenlijk het geheim achter het succes van dit evenement?
1: Ja, ik denk dat toen ik nog niet in Onnen woonde, had ik er al van gehoord. Ik woon hier nu 3,5 jaar, ik ben er iedere keer nog bij geweest. Het zijn originele concerten. Het is ook iedere keer een gevarieerd programma. Het is dus drie korte concerten. Maar het is van populair tot dicht op de muzikanten. Want het is dus in een woonkamer. Het is ook leuk om bij mensen thuis te komen. We houden altijd tot het laatste moment geheim wie er meedoen. Dus op welke plekken het is. Maar kort van tevoren wordt met grote banners duidelijk gemaakt bij welke boerderij het is. Maar dan zijn er ook nog de concerten, altijd een verrassing. Ja, en na afloop eindigen met elkaar in het dorpshuis. Het zorgt voor veel gezelligheid, een beetje binding binnen het dorp.
0: Ja.
1: Maar zelfs als je er buiten woont, is het heel welkom om erbij te zijn.
0: Het is natuurlijk wel leuk dat je een verrassingseffect hebt. Wat je zegt, dat je pas kort van tevoren bekend maakt wie er komen. Maar kun je wel een klein beetje een tipje van de sluier oplichten wat er dit jaar qua genre misschien op het programma staat, zodat mensen wel weten waar ze dan voor betalen, zeg maar, nu als ze nu een kaart kopen?
1: Het is gevarieerd. Het is een gitarist. Het is een zangeres begeleid op piano. En het is een kwartet. Een viertal.
0: Ja.
1: En het zijn beroeps. Het zijn vaak pas afgestudeerd of mensen die dit wel professioneel doen. Maar ook nog wel een beetje hulp kunnen gebruiken bij het vergroten van de bekendheid. Dus we bieden ook een beetje podium aan jonge muzikanten, soms net afgestudeerd van het conservatorium, of lokale muzici. Dat zijn een beetje ook de nevendoelen. Hè? Naast een leuk cultureel programma en een beetje binding binnen het dorp, willen we ook mensen een podium bieden die dat goed kunnen gebruiken voor hun carrière.
0: Ja, duidelijk, duidelijk. Nou, klinkt goed. 26 september dus, het concert in drie delen. Als je erbij wil zijn, concert in drie delen met dubbel E.
1: Concert in drie delen
0: .com.
1: Met dubbel E in de delen, want het is dus op de deel. Concert in drie delen @gmail.com.
0: Nou, helemaal goed. Veel succes alvast met de voorbereidingen. En nou, het zal vast uitverkocht raken, dus volgens mij weer een succesvolle editie. Dit zal vast niet de laatste zijn, denk ik zo.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En dank voor het nog even gelegenheid bieden om dit te noemen.
0: Zeker.
2: Dank je wel.
0: Graag gedaan. Fijn weekend.
1: Ja.
0: En dank.
1: Fijn weekend. Doei.
3: De belevenissen van Haren op de zaterdag.
4: Dit is Oog. Het geluid van Groningen.
3: Dit is Haren doet.

0: Camila Cabello en Ed Sheeran en Bam Bam. En dit past dan ook wel een beetje erbij, want dit is ook lekkere zomerse muziek. Zo net hoorde je heel iets anders trouwens nog. Carol G en Bruno Mars, hun verrassende duet van het nieuwe album van Carol G, Still. Maar goed, het is Haren Doet waarnaar je luistert. En in Haren Doet gaat het er ook om wat jij doet.
1: Ja.
0: Dus wat er op zijn sociale media zoal voorbij komt, dat weet hele Janne.
1: Ja, en dat is namelijk een oproep van Hans Schuurs in onze eigen Facebookgroep. Die is een groep amateurmuzikanten, bestaat uit. En de bassist die gaat weg en ze zijn op zoek naar een vervanging. Destijds hebben ze besloten om ons aan te sluiten bij het cultuurcentrum Het Klokhuis in Haren. En daarvoor hebben ze toegang tot de professionele begeleiding en oefenruimte. Ja, ze hebben allemaal verschillende soorten repertoires, blues, pop. Dus ben jij een bassist en vind je het leuk, dan meld je vooral bij hem. Door een pb aan hem te sturen.
0: In onze Facebookgroep dus, Haren Doet, daar vind je dat. En als je zelf ook zoiets hebt, dan kun je dat ook gewoon daar delen, zeg maar.
1: Ja, en ander belangrijk nieuws, en dat gaat ook over de Hortus. Namelijk over lijn 51 die daar langskomt.
0: Ja.
1: Want die rijdt tot 5 september niet. En daardoor gaan er tijdelijk geen bussen naar de halte bij de Hortus.
0: Dus dat moeten we wel even goed zeggen. Ja, hij rijdt wel, maar hij rijdt daar niet langs.
1: Nee, hij rijdt uiteindelijk dus... Advies, reis je vanuit of richting Groningen, pak dan lijn 50 en stap uit bij de halte Botanicuslaan. En daar is 10 minuten lopen. En kom je vanuit de richting Assen, dan moet je bij station Haren uitstappen. En daar is het 18 minuten lopen.
0: Ja, nou helemaal goed.
1: Dus dat is ook nog wel belangrijk om te weten.
0: Zeker, absoluut en vast. Zo is dat allemaal. Nou, Haren Doet zit er ook bijna op, Elianne. Niks mis mee natuurlijk, maar... Het is wel jammer ergens, maar niet getreurd. Want volgende week dan zijn we er ook gewoon weer. Hè? Dus hou dat vooral in de gaten. En in de tussentijd, alles wat er gebeurt in Haren en omgeving... en natuurlijk in de hele gemeente Groningen... dat ontvang je allemaal gewoon via alle kanalen van Oog. Dus gewoon de Oog-app, de Oog-website of Oog-tv... of hier gewoon op Oog-radio kun je hem ook gewoon laten staan. Alles wat er in Haren gebeurt, diezelfde social kanalen... als waar we het net over hadden. Haren Doet op Facebook, op Instagram en op TikTok bijvoorbeeld... Dat komt daar ook voorbij. Dus als er iets groots is in Haren wat je echt moet weten... of gewoon iets kleins wat leuk is, dat kan natuurlijk ook. Dan hoor je dat via al die kanalen. De scholen beginnen dus weer, Elianne. Ja, we hadden het er daar straks over. Zo.
1: Ja, jij bent toe aan weekend.
0: Ja, precies, absoluut. Ik zit er dan nog wel aan te denken hoe dat dan vroeger was. Ik had hier altijd echt een scheidhekel aan, namelijk. Maar hoe was dat voor jou, Elianne, als jij dan weer naar school bij...
1: Oh, ik had er altijd wel zin in.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ja, ook wel weer spannend, hè? Want maar je ging vaak naar een nieuwe klas en ja.
1: Ik zit nu ook te rekenen, want mijn zoontje, die is nu 2,5 of 1,5 jaar, gaat hij ook gewoon lekker naar school.
0: Ja, precies. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat ook een ding is. Het wordt nu echt aftellen.
1: Ja, we hebben dan nog 2 zomervakanties en daarna zitten wij letterlijk in het ritme van alle andere mensen.
0: Gaat hij dan ook aan het begin van een nieuwe schooljaar naar school? Is dat de bedoeling? Of ik ging voor deze januari of zo?
1: Ja, januari wordt die 4.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik weet niet wat... Dan voor mij moet je dat ook nog met de school afstemmen. Ik weet niet wat... Hoe dat, ik weet eigenlijk eerst helemaal niet eens hoe dat werkt.
0: Nee, maar je hebt het dan nog nooit meegemaakt,
1: nee,
0: toch?
1: Daarom. Dus ik denk, als wij een keer bij een school... dan zijn dat wel vragen die ik zou stellen. En dan zullen ze het vast wel vertellen.
0: Maar heb je al iets in zicht?
1: Ja.
0: Ja? Ah. Dus ook een wachtlijst of zo, wat ben je ermee te maken krijgt?
1: Nou,
0: of,
1: dat valt dus dan mee. Wij zitten, onze kinderopvang zit bij een school.
0: Ja, oké. Okay, dus
1: bij die school willen wij daar kijken.
0: Ja, maar kan dat dan überhaupt? Want ik bedoel, soms krijg je ook voorrang, hè, als het kind daar al op de kinderopvang...
1: Ja, waarschijnlijk. Ja, zover zijn we nog niet qua informatieboekvoorziening. Dus dat moeten we allemaal even maar eens zien of dat wat wordt. Wat wel is, dat wel veel kinderen die bijvoorbeeld in de na de zomervakantie beginnen... al bij de BSO zijn gestart.
0: Ja, oké. Okay, prima. Nou, dus de vakantie zit erop. Als je weer voor het eerst naar school moet en je gaat nog schoolagenda's halen of zo, wat dan ook. Sterkte daarmee. Moet ook gebeuren, hè? Maar materiaal is ook maar een ding, hè? Material Lover, Shanna Spyro aan het eind van Haren Doet. Hoi, hoi.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. De wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

that and you.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

sexual.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch.

0: kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er twee mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot